0: mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
5: De 1395 AM
6: is er even niet.
5: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
6: Nu
5: op 1098.
6: En via de digitale kanalen.
5: 10 jaar Radio Seabreeze.
7: 10 jaar Radio Seabreeze.
6: Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. 2 inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Eratis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport.

0: ons hart naar de jouwe. Iraniswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
10: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: Schneider-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
3: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
2: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
3: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
2: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies

0: die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
11: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
12: Koffie Compleet.
11: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
12: Ik

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam, waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats onder een sportschool in een flat in West-Amsterdam en er vielen daarbij 7 gewonden. Er lagen mogelijk materialen voor een plofkraak in een kelder onder het pand. De 400 geëvacueerde mensen uit de flat kunnen nog niet terug naar hun woning. Een tiental asielzoekers uit Ter Apel heeft de nacht doorgebracht in Zwolle, omdat de opvanglocatie in het Drentse De Wijk vol zat. Daar waren eerder gisteravond al ruim 100 asielzoekers heen gebracht. De gemeente Zwolle heeft deze week aangeboden om zo nodig extra noodopvang te regelen. De asielzoekers gaan vandaag weer terug naar Ter Apel. Volgens Vluchtelingenwerk verliep de dag daar onrustig door de invoering van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem. Het Amerikaanse leger zegt vannacht Iraanse drones neergeschoten te hebben die op weg waren naar de straat van Hormuz om daar commerciële schepen aan te vallen. Dit terwijl gisteravond was gemeld dat ook Iran verwacht dat een overeenkomst met de VS

0: bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: De 1395
14: AM is er even niet.
13: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
14: Nu
13: op 1098.
14: En via de digitale kanalen.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Radio Seabreeze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. Het lichaam dat in staat van ontbinding verkeerde vertoont volgens justitie sporen van geweld. De auto zou volgens een bericht in de Telegraaf al enkele dagen op de parkeerplaats hebben gestaan. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Tijuana is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Er werden vorig jaar meer dan 1200 moorden gepleegd. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Dit schrijft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken

0: maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het water moet volgens de veiligheidsregio met een pan of fluitketel worden gekookt, omdat waterkokers en koffiezetapparaten niet veilig genoeg zijn. Het kookadvies blijft gelden tot het water weer veilig is. De poepbacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
10: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Please. Please. Please. Raging Jack!

9 uur draait Martin van Kampen met een K zonder nadere introductieplaten die vandaag in 1985 de hitparade bevolkte.

Het is zaterdag 13 juni en het warmterecord van vandaag werd gevestigd in 1964 en 2006 met 31,5 graad. Op 13 juni 1985 werd het met 14,5 graad nog niet half zo warm.

Als je niet gelooft dat de muziek die je tot 9 uur hoort precies 41 jaar oud is, moet je nog maar eens goed in de spiegel kijken. Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Daarmee spreekt het land berichtgeving van persbureau Reuters tegen, dat meldde dat er al miljarden dollars aan Iran zouden zijn uitgekeerd. Het buitenlandministerie noemt die berichten volledig onjuist. De tegoeden zouden pas bij een door Iran en de VS ondertekende overeenkomst vrij kunnen komen, en dat is nu nog niet het geval. De overname van het Amerikaanse mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd. Volgens het ministerie van Justitie leidt de overname tot een beter aanbod voor de Amerikaanse televisie-, film- en streamingdienstkijkers. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China op het Amerikaanse tv-aanbod, waaronder CNN. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. De auto zou volgens een bericht in de Telegraaf al enkele dagen op de parkeerplaats hebben gestaan. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Tijuana is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Er werden vorig jaar meer dan 1200 moorden gepleegd. Er is een

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
9: Als je één van de 2 Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
8: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
9: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
8: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Hallo. Hallo,
11: dat
10: mannetje van de radio.
11: Hey! Hallo! Welcome back, my friends, to the show that never ends.

0: Het is zaterdag 13 juni en het warmterecord van vandaag werd gevestigd in 1964 en 2006 met 31,5 graad. Op 13 juni 1985 werd het met 14,5 graad nog niet half zo warm.
1: Nummer 10, 10, 10, 10, 10, 10.
2: Good evening, this is the Intergalactic Operator. Can I help you?
3: Flight Commander B.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens president Trump heeft het Amerikaanse leger eerder deze week de leider van de Venezolaanse bende Tren de Aragua gedood. Op zijn social media platform schrijft hij dat Nino Guerrero, de leider van een van de meest bloeddorstige terroristische organisaties op aarde, in een dodelijke luchtaanval is uitgeschakeld. Het misdaadsyndicaat houdt zich bezig met drugs en mensenhandel, ontvoering en afpersing. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er moeten twee bruggen in de weg worden vernield en bij het weghalen van het asfalt kunnen er oude explosieven worden blootgelegd. De afsluiting zal waarschijnlijk voor grote verkeersproblemen gaan zorgen. De overname van het mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten. Volgens hen leidt de overname tot een beter aanbod voor de Amerikaanse televisie- en filmkijkers. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China op het Amerikaanse tv-aanbod, waaronder CNN. Of de deal ook door de Europese Commissie zal worden goedgekeurd is nog niet bekend. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Daarmee spreekt het land berichtgeving van persbureau Reuters tegen, dat meldde dat er al miljarden dollars aan Iran zouden zijn uitgekeerd. Het buitenlandministerie noemt die berichten volledig onjuist. De tegoeden zouden pas bij een door Iran en de VS ondertekende overeenkomst vrij kunnen komen, en dat is nu nog niet het geval. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de

0: 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
3: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
4: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
5: Koffie Compleet.
4: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
5: Ik ben een gebruiker.
6: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: er een partijtje gegeven kan worden, dan geven wij het met jouw aanwezigheid altijd aangenaam. Pink en What's, hoe heet die ook weer? So What?
1: Jawel.
0: Je zou spoorbijster raken met al die titels en dat hier in Happy the Peppy.

In de jaren 70, maar in de jaren 80 waren ze razend populair met grote hits Roxy Music. En Brian Ferry was daar de leidende factor van met The Same Old Scene.

Om te zeggen, het is een verrassend plaatje, want het is wel een heel bijzonder plaatje. Ewa Safi samen met Little Kleine en Nao Noano wordt de zomerhit van 2026 hiermee gebracht.

van de weinige artiesten die zich politiek durft uit te spreken de laatste jaren. Of eigenlijk beter gezegd het laatste jaar. Bruce Springsteen, wij lieten hem even los op zijn eigen muziek. En dat bracht ons Born to Run.

The time stood still and bad English. Zij wisten ons erop te attenderen en dat doen we jou over een paar minuten ook. Want we gaan zo naar de volgende plaat eens luisteren naar de vergeten jaren 60.

mensenleven is dit de juiste remedie. You Should Be Dancing, lekker bewegen met de Bee Gees uit de jaren 70. En zij brengen ons naar de vergeten hits van de jaren 60.

Vandaag uit 1962 van Belgische komaf, Sœur Sourire, oftewel Zuster Glimlach. Ook wel bekend bij de burgerlijke stand als Janine Dekkers. Een dame die in het Dominicanessen klooster in de buurt van Waterloo zat. En daar dit liedje schreef. Het ging over de stichter van de orde van de Dominicanen. En het werd een wereldhit uitgezocht en later door de dame helemaal uitgebouwd. Want ze ging het klooster uit om op te treden, maar het had heel wat problemen met zich meegebracht. Zeker nadat ze belastingaanslagen kreeg, deze dame. En die belastingaanslagen die gingen over het geld wat verdiend was met dit liedje, maar die gelden die waren allemaal ten goede gekomen, zoals het officieel heet, aan het klooster. Kortom, zij moest belasting betalen, maar ze had geen geld meer. Een triest einde daarna, want ze pleegde zelfmoord en dat is toch wel een verschrikkelijk lastig einde gebleken voor deze Dominique en Sœur Sourire.

Wereldberoemd waren ze ooit met A Wider Shade of Pale, maar ook deze mocht er zijn. Vandaag de live versie van Conquistador, een van de prachtige platen van Procol Harum. You see tonight.

0: maanden komt hij in het programma nog eens lekker voorbij. Deze plaats van Blind Melon. Waar is de tijd gebleven en waar is de regen gebleven? Droge zomer, dat gaat het zeker nog worden. Ja, zeker wel. En dat met No Rain hier in Happy the Peppy.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De treinen rond Woerden rijden weer. ProRail meldt dat de stroomvoorziening die door een brand in een transformatorhuisje was uitgevallen inmiddels is hersteld. De railbeheerder had het treinverkeer gistermiddag in een groot deel van de Randstad stilgelegd tot het einde van de dienstregeling. Zo'n 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. Dat schrijft de Volkskrant. Pols zegt in een reactie dat hij zich dit advies van het dagelijks bestuur van de Milieuclub niet kan herinneren. Vandaag zal het door de ophef afgetreden bestuur verantwoording afleggen aan de leden. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycot van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Van der Spek roept op om het land te vermijden zolang Donald Trump daar aan de macht is. De ANVR erkent volgens een bericht in het AD wel dat reizen naar Amerika onder druk staan, volgens hen vanwege de dure dollar, bosbranden en moeizame grenscontroles. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er moeten 2 bruggen in de weg worden vernield en bij het weghalen van het asfalt kunnen er oude explosieven worden blootgelegd. De afsluiting zal waarschijnlijk voor grote verkeersproblemen gaan zorgen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelegd.

0: kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: De 1395 HM
2: is er even niet.
1: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
2: Nu
1: op 1098.
3: En via de digitale kanalen.
1: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
2: Radio Seabreeze.
5: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: schieten vaak te kort, luister vrienden. Ja, ze komen ook niet zo vaak. Hè? Ja, dan denk je van, hé, hey, wat voor woorden zullen we eens gaan noemen? Nou, ja, het is een geweldig mooi nummer van F.R. David uit 1982 om precies te zijn. Dat allemaal op uw favoriete zender op de zaterdagmorgen.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Ja hoor, ik ben er weer, luister vrienden. We maken er weer een gezellige boel van op zaterdagmorgen. En ja, ik hoop dat u met heel veel plezier gaat luisteren naar het programma Koffie Compleet. Ja, daar zitten we voor, hè? Laten we eerlijk zijn. Hey, heeft u wel eens in een dierentuin geweest? Bent u wel eens bezig kijken bij de leeuwen? Nou, sommige leeuwen die slapen vannacht. Het is allemaal wat. Hier zijn ze, de Montezuma's Rivals.

километров.

Ja, zo is het. Ja, we hebben een gezellige plaat van de Montezuma's Rivans. The Lion Sleeps Tonight. Ja, we slapen kunnen zo, die leeuwen. Oh, heb je wel eens een leeuw horen slapen? Doet hij dan? Ja, zeker weten. Heb ik je wat we gaan doen. We gaan nu even lekker meenemen naar de Costa's. Hier is Dave Ewig.

0: Heerlijk hè, alleen naar de Costa ga je gezellig mee. David Eeuwig was dit. En jij hebt er een leuke plaats van gemaakt hoor. Eerlijk is eerlijk, een zomersplaatje hier op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen, luister vrienden. Jawel, overigens naar de Costa, het is wel leuk om maar zonaanbidders. Die kunnen vanaf aanstaande dinsdag ook weer lekker opgerucht ademhalen. Want later in de week, in de komende week, wordt het weer lekker warm in ons kleine kikkerlandje. Ja, we hebben het een tijdje gedaan met een heleboel regen en dat soort dingen meer. Maar dat is binnenkort afgelopen. Dan wordt het weer lekker mooi weer hoor. Nog een paar dagen doorbijten en dan komen de zomerse temperaturen lekker weer terug.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie, koffie, kom.
0: En er zijn natuurlijk kunnen zeggen, ja, dat is niet vandaag, maar manjaan.

Zeggen ze altijd iets van je? Ja, nou zeker weten mijn Jana, als hij zegt van... Hey, loodgieter, wanneer kom je een keer het werk doen? Dan zegt hij mijn Jana. En ja, als het, ja, dat gaat altijd zo, hè. Als je zegt, er is een feestje, dan zeggen ze ook weer mijn Jana, dat hoort erbij. Ja, en dat allemaal bij niemand minder dan Bonnie Sinclair. Dat is ook al jaren geleden. Pak je agenda erbij, want het is bijna tijd voor Vlissingen Vintage 2026. Bij de dokwerker in Vlissingen gaat dat gebeuren op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 juni. Dan strijkt het festival voor de 12e keer neer in Vlissingen, het Zeeuwse Vlissingen. En dat wordt een leuk festival hoor, met hele oude auto's en allerhande andere dingen die ook maar iets met het grijzerwijze verleden te maken hebben. Bijvoorbeeld, ja, wat ook met het grijzerwijze verleden te maken heeft, ja, dat is een plaatje van Lover's Line. Ze bestaan niet meer, maar ze wel een leuke muziek over die ze gebracht hebben. De Storm, oh nee, The Story of My Life, het verhaal van mijn leven.

0: Geweldig mooi nummer van Lover's Line, The Story of My Life. Geweldige muziek. Hier op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen, luister vrienden. We hebben leuk nieuws, want er is een nieuwe mannelijke Bijsa Oryx aangekomen. Hij vergezelt vanaf nu het vrouwtje en andere dieren in de savanna bij het dierenpark Amersfoort. Zowel de mannen als de vrouwen hebben indrukwekkende horens en deze kunnen wel 120 centimeter lang worden. 1,20 meter, dat is niet mis, hè. De Bijsa Oryx die komt voor in de natuur in delen van Somalië en Ethiopië. In de natuur wordt de soort bedreigd. Deze bedreiging wordt onder andere veroorzaakt door de uitbreiding van steden en het houden van steeds meer vee wat daar in de buurt zit. Waardoor de leefruimte en het aanbod van voedsel wordt beperkt. Ook wordt er op de dieren gejaagd door voor hun huid en voor het vlees. Dat zou wel lekker zijn, dat vlees, denk ik. Maar goed, ja, dat zou best kunnen. In ieder geval, hopelijk kunnen we in de toekomst Bijsa Oryx jongeren verwelkomen in Dierenpark Amersfoort. Je weet het maar nooit. Dat hopen ze natuurlijk, hè? Ja, zeker weten.
1: Koffie compleet.

0: Zijn het winkelsaars? Jawel, oh, honey kan niet. Ja, honey kan niet, honey. Ja, je weet het allemaal nooit. Hè. Heerlijk, hè. Dat is allemaal hier op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Leuk, leuk, leuk.
1: Goedemorgen. Vandaag met Tom Polderman.

0: Kwart voor drie, ja, het is een beetje laat, hè, want het is op dit moment, even kijken, zo'n drie minuten aan vier minuten over half elf. En dat is toch niets anders dan de tijd als dat ze de heren van de Amazing Stroopwafels allemaal gezongen hebben onder leiding van Willem Kerkhoff. Ja, het is allemaal wat. De Oude Maasweg, een Rotterdamse plaats. En wat willen we nog meer hier op uw favoriete radiozender in Noord, Midden en Zuidwest-Nederland op de zaterdagmorgen. Ja, daar is koffie compleet allemaal. Geweldig, geweldig, geweldig. Ja, je zal maar een schelpenzuiger hebben, luister vrienden. Weet u wat het is? Dat is een boot die haalt de schelpen van de zee af en die komen dan in je tuinpad te liggen en dat soort dingen meer. Maar ja, ze mogen de Noordzee niet meer op en de Waddenzee. En ja, ze liggen dus aan de kant en dat is een probleem. De familiebedrijven zijn wanhopig en ze zijn de wanhoop nabij, zeggen ze zelf. Ja, het is allemaal wat. Ze hebben een vergunning nodig en die vergunning krijgen ze niet. Verschrikkelijk.
1: Je tijd is goed besteed, want je luistert mee naar Koffie Compleet.
0: Misschien kunt u nog herinneren, luister vrienden, in de tijd van de VARA en de andere omroepen en dergelijke. Toen had de VARA een leuk plaatje wat ze gebruikte om leden te werven. Dat is jaren geleden alweer, het nummer Rings van Cimarron. Luister maar eens goed.

0: Geweldig, hè? Plaatje van Cimarron. Ja, ring, ring, telefoon, ring. Ja, als je telefoon gaat, dan moet je hem opnemen. Zo gaat dat over het algemeen. Na het succes van de eerste Open Botterdag van dit jaar is het op zaterdag 20 juni en volgende week zaterdag dus opnieuw mogelijk om mee te varen op een van die prachtige Huizerbotters. En dat is hartstikke leuk. Een mooie gelegenheid voor iedereen die de vorige keer niet heeft kunnen meevaren of voor wie nogmaals wil genieten van een tocht over het water. Volgende week zaterdag dus van 11 tot 11 uur 's morgens tot 4 uur in de middag is iedereen van harte welkom voor een vaartocht. Je moet wel €10 bijdragen per persoon, want ja, die botters die moeten ook allemaal onderhouden worden.
1: U luistert naar Cozy.

Ja, geweldig, hè? Simon & Garfunkel, een fantastisch nummer. I am a rock, nou ik ook hoor. Ik ben een kei, laten we eerlijk zijn. Ja, en dat allemaal op uw favoriete radiozender. Luister maar.

wel op King Tyre van Wings en Paul McCartney, lieve luistervrienden. We hebben een speciaal gedraaid voor John Hedge. One of our favorite listeners in England. And I love it that you're listening always to the program Coffee Complete on this radio station. Hi! Ja, zo is het, lieve luistervrienden. Wat gaan we nog meer doen dan alleen maar leuke dingen? Ja, nou, ik weet het. Een leuke plaat draaien. Wat dacht je van Mike Oldfield?

0: geweldig mooie plaats van Mike Goldfie, dat luisteren we nu wel. Moonlight Shadow uit 1983 alweer, we gaan die tijden snel allemaal. In het kader van het voetbalgeweld wat eraan komt, hebben we zometeen een heerlijke voetbalplaat ook van, ja, Dario, want ze gaan ervoor.
1: You're catching away, coffee complete.
2: De bal, het veld, de goal, de trainer, de coach, de spelers, publiek. Dit is echt uniek. De leeuw, de trots, zo sterk als een rots. Nederland, het land van ons allemaal. Het fluitsignaal komt, het publiek dat verstomt. De spanning stijgt door, ja wij gaan ervoor. Juich en dansen, spring en zingen ons mee, want samen sterk voor middag voor twee. Al

0: geweldig voetballen, de wereldkampioenschappen daar in Amerika. Het kost om te beginnen klauwen met geld als je daar naartoe gaat. En je moet een reis naar Amerika doen. En dan moet je ook nog een kaartje van zo'n 800 tot 1000 euro kopen. Het is bijna onvoorstelbaar. Het is alleen maar een feestje voor de rijke mensen onder ons. Zijn er veel rijke mensen? Ik weet het niet hoor.
1: Hier is Ton Polderman.
0: Dat is geweldig hoor, I wanna be with you till the end of time. En ja, dat is nog eens zo'n 8 minuten zo'n beetje en dan is het programma er weer op. Ja, het is tijd voor Engelbert Humperdinck. Humpty Dumpty, de wink, wings of een silver bird. Ja, misschien is dat wel een meeuw of zo, je weet het maar nog.

En u heeft gemerkt, de plaat heeft twee kanten. Je hebt wel een A-kant en een B-kant. En dit was dus het nummer I Love You van Humpty Dumpty, oftewel Engelbert Humperdinck. Niet het nummer wat ik aankondigde, want dat was de Wings of a Silverbird. Maar die gaan we een andere keer draaien, hoor, in het programma Koffie Complete. Ja, het is wat allemaal zo. Af en toe kun je het wel eens vergissen, hè? Kun je er wel eens een vergissingje maken? Ja, zo gaat dat. Goed, dit was hem weer, deze aflevering van Koffie Complete op deze zaterdag. Het is vandaag 13, ja, juni, dat gaat stellen. Die onvoorstelbaar. Gelukkig geen vrijdag de 13e, want dat had wat anders geweest. Daar hebben we een ongeluksdag gehad, maar zaterdag de 13e is een dag vol met geluk. Laten we eerlijk zijn. Oké, ik hoop dat u allemaal een heel fijn weekend heeft. En ja, komende week, u weet het, dan gaat het weer lekker worden. Dan kunnen we lekker in het zonnetje zitten. Wat mij betreft,

0: NOC Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij ongeregeldheden rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn er vrijdagavond 7 mensen aangehouden. Volgens de politie werd er met zwaar vuurwerk en stenen gegooid en zijn er ernstige vernielingen aangericht. Er was voor het gebied een noodverordening van kracht vanwege onrust over de komst van een noodopvang voor asielzoekers in de gemeente. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. Dat schrijft de Volkskrant. Pols zegt in een reactie dat hij zich dit advies van het dagelijks bestuur van de Milieuclub niet kan herinneren. Vandaag zal het door de ophef afgetreden bestuur verantwoording afleggen aan de leden. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycot van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Van der Spek roept op om het land te vermijden zolang Donald Trump daar aan de macht is. De ANVR erkent volgens een bericht in het AD wel dat reizen naar Amerika onder druk staan, volgens hen vanwege de dure dollar, bosbranden en moeizame grenscontroles. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via Document.

0: www.radiosibri.nl.
1: Adverteren op Radio Sibris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sibris, een fluitje van een cent.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Seat Show. De DJ Seat Show. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: De weekendstarter van deze zaterdag en zondag. Muziek van Barry White. Het heet Let the Music Play. En dat is wat we gaan doen. Radio Seabreeze, het muziekstation waar de muziek de boventoon voert. Om het zo maar even te zeggen. We gaan weer terug in de tijd. We draaien weer al die gouden ouwe uit de jaren 70, 80 en 90. Af en toe misschien een nieuw plaatje om zo dit uurtje door te komen. Het gaat best lukken. Zometeen de meest recente van de Rolling Stones.
2: DJ Seats.

Wat waren de eerste drie alweer in de DJ Seat Show op deze zaterdagmorgen? We begonnen met Barry White en Let the Music Play. Daarna de meest recente single van de Rolling Stones. Het rammelt aan alle kanten, maar het zijn wel de Stones. Die heten In My Stars. En de laatste in de rij kwam op rekening van Mr. Chris Isaac. Dat heette Blue Hotel. Goedemorgen als je net hebt ingeschakeld. Dit is Radio Seabreeze met muziek van David.

Ik weet niet hoe dat met jou is, maar ik heb dat af en toe ook wel eens een keer dat ik zoiets heb van ik ben nergens goed voor. De Dijk had hetzelfde probleem destijds in de jaren 80 en ze zongen erover hier bij Radio Seabreeze. Het leukste radiostation op de Middengolf en uiteraard via de digitale kanalen. Hè, want je kunt ons ook volgen via live@radioseabreeze.nl. Als je achter je computertje zit en je wilt toch luisteren naar al die...

One Hit Wonder uit de jaren 80, maar heerlijk om weer eens terug te horen, toch? Deze opname, Secret Service, zo heet het bandje, het plaatje dat ze, ze maakten destijds. Laten we wel bij de les blijven, Wijnalda. Dat heet Flash in the Night. Ja, ja, ja. De DJ Seat Show op zaterdag en zondag tussen 11 en 12. Dus dat hoor je zondag in het weekend, hè? Met nu muziek van

0: Mijn twee favoriete zangeresjes uit de jaren 80 bundelden hun krachten in de jaren 90 en brachten deze plaat uit. Dan moet ik even kijken. Any place, anywhere, anytime. En dan moet ik eigenlijk anders schrijf ik dat even op, want anders vergeet ik dat gewoon wat de volgorde ook alweer was. En daarvoor hoorde je Casey aan de Sunshine Band, Keep It, Come In Love. En dat is van die muziek waarbij ik denk aan zon, zee, strand, een ondergaande zon en dan mooie mensen op dat strand. Ah. Stretch is de volgende. Why did you do it?
1: I've been thinking about what you have done to me.

One, two. One, two.

Vroeger sprak opa, toen je nog discotheken had in Nederland, toen werd dit vaak gebruikt om de klanten wat eerder binnen te krijgen. Een happy hour kon je tussen 9 en 10 kon je de drankjes voor de halve prijs krijgen of twee voor de prijs van één. Ja, weet ik precies hoe het in elkaar zat, maar het ging erom dat de mensen wat eerder naar de discotheken toe kwamen. Want ja, hoe meer mensen in de zaal, hoe meer drank er verkocht werd. En dat was natuurlijk heel belangrijk voor die discotheek-eigenaren. Het is tijd voor beukende drums en gillende gitaren, vrienden en vriendinnen van Radio Series. Dit is de DJ Seat Show, tot 12 uur. Met nu muziek uit 1978. Van Halen zingt Running with the Devil.

je vergeet het niet, hè? Eén zwaluw of één donna maakt nog geen summer, laten we het goed zeggen. Deze opname heette Could It Be Magic. Dat is een oudje van Barry Manilow. Nou, nog eentje dan. Komt van Kid B en Martin van der Starre. En Martin van der Starre is tegenwoordig zanger van Coming On Strong. Die earring cover band, weet je nog? Maakte een tijd geleden deze plaat. A Whole Summer Long. Met andere woorden, één zomer lang.

0: jij ziet. De muziek maakt het verschil.
1: Nou, dat was een tijd geleden dat je hem gehoord had. Kid B en Mike van der Starre. En al zomer lang, een hele zomer lang, Una Paloma Blanca. Ja, de grote hit van George Baker. Die het nog steeds doet, want hij is er toch weer opnieuw uit. Samen met Jeffrey Parmentier. Dat is die trompetist. Die heeft hem opnieuw uitgebracht. En opnieuw succesvol, want zo gaat dat tegenwoordig. Vrienden en vriendinnen van Radio Seabreeze. Ik ga afscheid van je nemen. Zometeen Rijn Roosendaal op dit radiostation. Ik wens je heel veel plezier met hem en die andere collega's. En wij zien elkaar morgen even naar de klok van 11 voor een nieuwe aflevering van de DJ Seat Show. Wat mij betreft, doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Anders heel veel plezier. En tot morgen.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers omgekomen bij de beklimming van de meer dan 4000 meter hoge berg Gran Paradiso. De 3 Italianen zijn dankzij een GPS-tracker door de hulpdiensten gevonden, maar de hulp kwam te laat. Het ongeluk is vermoedelijk al vrijdagochtend gebeurd. De klimmers zijn waarschijnlijk in de diepte gestort toen een van hen uitgleed en daarbij de andere 2 in de val meesleurde. Ze zaten met touwen aan elkaar vast. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft zijn AI-modellen voor alle gebruikers afgesloten. De toegang tot de meest geavanceerde modellen die kunnen worden misbruikt voor het hacken van overheidsdiensten moesten op last van de Amerikaanse regering voor buitenlanders worden geblokkeerd vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Het bedrijf heeft vervolgens de toegang voor alle gebruikers afgesloten. Vandaag wordt op het muziekfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek het Nederlands kampioenschap Precisiedouchen gehouden. Festivalbezoekers worden uitgedaagd om zonder timer zo dicht mogelijk uit te komen bij precies 5 minuten douchen. Met de campagne wil de overheid mensen inspireren om bewust om te gaan met drinkwater. De gemiddelde Nederlander gebruikt gemiddeld 118 liter drinkwater per dag, waarvan 40% onder de douche. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekend.

Mag ik deze dans van u, dames en heren? Tja, Kim Carnes en Invitation to Dance, terug van 1985. Wat een beetje jammer dat deze plaats is gestrand in de tipparade en geen top 40 hit was. Noem die andere twee hits maar eens van Kim Carnes, die wel in de top 40 stond. Dat waren er maar twee eigenlijk. Het was Better Davis Eyes en The Universal Song. En de rest was tipparade werkbaar. Dat drie singles in de tipparade, waaronder deze. Hoe dan ook, goedemiddag en hartelijk welkom bij de Middagmix met Ray Roosendaal. Jouw maatje in muziek tussen 12 en 2 uur. Met dank aan DJ Sits. Hij is weer uitgedraaid. Hij staat er met de koffieautomaat bij te kletsen. Het vocht even aan te vullen, want het is hard werken achter de microfoon, dat weet je wel. Het is zwaar werk hoor, DJ spelen. Ik spreek uit ervaring. En hoe dat gaat, dat kun je gewoon zien op de website bij Radio Cibris. Kun je meekijken in de radiostudio als je dat leuk vindt. Visual Radio is ook weer present. Streams die zijn er weer vanuit de locatie Vlijmen. Vlijmen ligt bij Den Bosch. En via het internet komen we tot je. En via de AM-zenders uiteraard, de 1098 kHz. Zeer binnenkort ook de 1395 weer aangaan. Maar daar moet je nog heel even op wachten. Maar er schijnt wel licht aan de horizon te schijnen als het gaat om dat gegeven. Hoe dan ook, jouw middagmix. Het goud van oud en al de hits van nu. Met nu

Nick en Simon en het water van vandaag. En dit is het jaar 2009. Eens kijken hoe het gaat met Nick en Simon. Het is een tijdje stil rondom deze twee. Want het gaat op dit. Ze zijn een tijdje elkaar geweest, maar ze zijn toch weer bij elkaar volgens mij. Ik ben een beetje de status kwijt van deze groep eigenlijk. Maar misschien binnenkort wel weer nieuw materiaal van deze groep. Het kan maar zo natuurlijk in dit jaar. Het jaar 2026. Wacht maar een keer, want het is weer even stil geweest. Hoe dan ook, jouw middagmix. Laat weer het jaar staan, mensen. Je kunt reageren op dit radioprogramma. Je kunt een mailtje sturen naar Rijnet. RadioSeabreeze.nl RijnetRadioSeabreeze.nl Rijn met een korte ei, dan gaat het goed komen. Komt hij ook aan. En dan kunnen jullie jouw bezoek behandelen. Mis je nog wat? Wil je iemand een groeten doen? Of gewoon je favoriete plaat aanvragen? Laat het mij maar weten. Dan nemen we dat gewoon mee hier, hè? In de programmering. In deze middagmix. We houden van het nachtleven, mensen. Alicia Bridge is ook volgens mij. I Love The Nightlife. Terug van 1978 hier op Radio Seabreeze.

Laten we een beetje aardig zijn voor elkaar, want het gaat helemaal niet goed in deze wereld anders. Met al die wereldoorlogen, daar word je niet vrolijk van. En het kan allemaal anders als we maar willen. De politieke wil moeten zijn. En ook wij moeten een beetje aardiger zijn voor elkaar. En ook kunnen accepteren dat we over bepaalde dingen anders denken. In plaats van alles je gelijk te halen, want er zijn bepaalde volksgroepen die zijn daar nog handig in om alles weer gelijk te halen. En het gelijk ligt meestal in het midden. Je kunt het op verschillende manieren benaderen, uiteraard. Hè. Het gelijk. Wie heeft er gelijk? Ja. Jouw middagmix op deze zaterdag. De zon breekt door. Van de week veel regen gehad. Maar langzamer zeker wordt het weer beter. Ik geloof dat het volgende week weer bloedheet wordt. Dus ja, we zal het weer warm zijn in de studio. Wacht af hoe het gaat gebeuren. Straks nog het weer in ieder geval. Nu de Pet Shop Boys. It's a Sin.

liefde die te laat kwam. Het verhaal van Angela Beville. A Love Over Time uit 1988. Het leidt ons naar het weekend weerbericht. Dus even kijken wat we hebben qua weer. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. En de meeste buien zijn voor het noordoosten van het land bestemd. Het wordt 16 graden in het noorden tot 19 graden in het zuidoosten. De westen tot noordwesten wind is matig tot vrij krachtig. In de avond en nacht ontstaat er landinwaarts een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Het is wisselend bewolkt met enkele buien. Morgen zijn opnieuw buien verspreid over het land. Een zonnige periode bij zo'n 17 graden. Dan de verkeersinformatie. Eens kijken wat gaat op de wegen. 43 files, 101 kilometer totaal. Dit zijn de knelpunten met een vertragingstijd meer dan 10 minuten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Langzaam rijdt een stilstaand verkeer. 7 kilometer file, de vertraging 12 minuten. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Beest en knooppunt Everdingen. Langzaam rijdt een stilstaand verkeer. 2 rijstroken zijn daar dicht. 7 kilometer file, de vertraging is dan 12 minuten. De A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. Heeft te maken met een verkeerscontrole die daar actief is. Na 2 kilometer file wel heb je een vertraging van zo'n 12 minuten al daar. En ook op diezelfde A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. Langzaam rijdt tot stilstaat verkeer. De linker rijstrook is daar dicht. 5 kilometer file. De vertraging is zo'n 13 minuten. Dan de A58. Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Bavel. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 8 kilometer file, de vertraging 13 minuten. En als laatste de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. Jawel, de politiecontrolepost al daar. Staat 2 kilometer file, de vertraging zo'n 14 minuten. Tot zover weer een verkeer, de middagmix op Radio Seabreeze voor deze zaterdag. En de jaren 60, de Carpenters en Don't Be Afraid

is niet bang voor de liefde. Het komt allemaal goed. De Carpenters, Don't Be Afraid, 1969. Het leidt ons naar het originele cover. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor. Je mag me daarbij helpen. Je suggesties keer ziet in op rijn@radiosibris.nl. Rijn met een kort ei. Dan komt hij ook aan. De ene wat geleend van de ander. Je vertelt even wat er is geleend. En ik ga het bewijzen door eerst het originele starten en dan de cover. En het doorstartmoment desdanig praktisch te kiezen dat de relatie duidelijk wordt. Dat doen we vandaag met de twee volgende werkjes. Het was in 1968 dat de Love Affair Everlasting Love uitbracht. De Love Affair. Hadden drie singles in de top 40. Everlasting Love was de grootste hit. Deed het 7 weken in de top 40 en het haalde nog een 13e plaats. Andere singles waren One Road en Rainbow Valley. De plaat is in ieder geval overgedaan door Jamie Cullum. Dat was in het jaar 2005. Everlasting Love. Jamie Cullum had er nog wel een bescheiden notering mee. Geen echt grote hit.

0: heel leuk vindt, het origineel van The Love Affair, Everlasting Love van 1968, of weer de cover van Jamie Cullum, Everlasting Love van het jaar 2005, een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.
0: Oké. Dat kan natuurlijk, als je het origineel de cover in staat, hebben we hier de jingle en we hebben hier het item. Dat heet allebei hetzelfde in de queue. Dan kan het wel eens gebeuren dat je in plaats van het item dan de jingle in staat. En dat gebeurt eens in de 20 jaar. En dit is het moment dat het wel gebeurt. Even kijken, ik probeer het gewoon nog een keer. Ik zoek hem even op hier. Dan moet ik hem goed typen hier, want nu moet je en kletsen en ook nog proberen wat scherp te stellen. En dat is altijd weer lullig. Als je live radio maakt, kun je dit en niet uitknippen. Nee, dat is dan weer de charme van live radio. Dat is hem ook niet. Deze dan. Ja, ik heb hem gevonden, mensen. Nu de goede veder pakken en dan komt het helemaal goed. Kijk, daar gaat hij.
1: Het origineel
2: en de cover.

Blijven een leuke weekjes uit de jaren 80. Shaka Tak, Dark as the Night, weet je toch? Lang geleden dat, dat deze groep regelmatig hit waren was. Met leuke weekjes in ieder geval. Ik heb diverse albums hier in de database staan van Shaka Tak. Dus als je dat leuk vindt, laat het mij maar weten. Hè. Dan kunnen we nog wat instarten van Shaka Tak. Jouw middagmix. Laten we het jaar staan, je kunt reageren. Je weet het, hè? Middagmix op Radio Sybris, interactieve live. Rijnet, radiosybris.nl. Nu is Steve Miller Band, Fly Like a...

de zomer van 1976. Steve Miller Band, The Fly Like an Eagle. Wordt nog een keertje overgedaan in de jaren 90 door Seal. Wordt een keertje behandeld in Tosneel de Koffer. Misschien kun je het nog herinneren. Zo werkt het item ook. Die relaties kun je leggen met te laten. En als je die relatie weet, en het is nog niet gehoord op deze radiozender, dan laat het mij maar weten. Rijnet, radiosibris.nl. Even een plaatje draaien voor André. Helemaal gek van ABBA. Voulez-vous terug aan 1979.

popmuziek van ABBA. Voor Live Oe, terug in 1979. Dat zijn helaas gedraaid in deze aflevering van de Middagmix deel 1. Maar blijf nog hangen, want na het nieuws en de commercials hebben we nog deel 2 van de Brabants Invasie deel 1. Dan part 2 uiteraard. En je weet het, hè. Na tweeën de Brabants Invasie deel 2 met Anton Nachtzaam, Popfront. Maar zover is al lang niet. Nee, je kunt nog steeds meekijken in de radiostudio. Je favoriete plaat aanvragen via rijnetradiocibries.nl. Rijn met een kort rij. En meekijken in de radiostudio of luisteren via daarin wat jij wilt. Stacey Ladislaw en Jim to the Beat. En zometeen terug voor deel 2. Tot zo.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In ruim 24 uur tijd is er bijna €124.000 opgehaald voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Bij dat ongeluk kwamen 3 kinderen van basisschool De Warande en de schooldirecteur om het leven. De inzamelingsactie was bedoeld om €15.000 op te halen, maar bracht dus veel meer op dan verwacht. Het geld gaat naar de getroffen families en de schoolgemeenschap. De 19-jarige bestuurder van de auto die mogelijk bij het ongeluk betrokken was, zit nog vast. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Indiase krijgsmacht heeft een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Op beelden zijn rookpluimen en wrakstukken van het toestel te zien. 7 jaar geleden verongelukte bij dezelfde basis in het noordoosten van India ook al een militair toestel van hetzelfde type. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Een aangekondigde demonstratie tegen een asielnoodopvang trok volgens de gemeente geen deelnemers, maar later gisteravond verschenen alsnog zo'n 60 gemaskerde relschoppers. Ze gooiden onder meer straatstenen en vuurwerk naar het gemeentehuis. De politie zette daarop honden, paarden en de mobiele eenheid in. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. Er werden 7 personen opgepakt. En China wil dat over 4 jaar 4 op de 10 nieuwe zware vrachtwagens elektrisch zijn. Daarvoor presenteert het ministerie van Transport een ambitieus plan voor de komende jaren. Het land mikt op een vloot van meer dan 1,6 miljoen elektrische vrachtwagens. Ook komen er duizenden extra laad- en batterijwisselpunten. Daarnaast wil China speciale snelwegcorridors voor elektrisch vrachtverkeer gaan aanleggen. Transportbedrijven krijgen financiële steun bij de aanschaf van elektrische trucks. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner. Niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
10: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
11: Koffie Compleet!
10: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
12: Ik ben een gebruiker. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

geef het voordeel van de twijfel. Omdat je zo aardig bent. Want dan motto. Pebbles en Give You the Benefit of the Doubt. Waren twee singles in de top 40 van Pebbles. Dat was onder andere deze. Give You the Benefit of the Doubt. Deed 3 weken in de top 40. Maar de grote hit was wel Girlfriend. Laat meneer de Haag volgens mij een beetje kennen. En een tip 30 plaatje was nog Mercedes Barry van Pebbles. Die is me een beetje ontgaan eigenlijk. Maar was ook in de tipraden beland. Misschien dat dat de reden is. Hey, goedemiddag en hartelijk welkom. De Brabantse invasie, deel 1, part 2 is gegeven. De middagmix start weer. En we hebben nog een vol uur te gaan. En laat weten wat jij nog mist, hè. De markante 12 winst hebben we nog. Weer en verkeer. En de zaken die je meldt via rijnnetradiosiebries.nl. En voor de rest geldt gewoon, luister lekker mee. Of kijk mee, dat kan ook via de website van Radio Seabreeze. Of anders gewoon luister via Dime of via de stream, wat jij wil. De locatie van me is aan het toestel. De thuisstudio al hier. En we gaan er weer gezellig een boel van maken. We kijken in de top 40 van dit moment. Een van die up-tempo werkjes. Moderne muziek, ook dat doen we aan. Zo nu en dan op Radio Seabreeze. Maar wel met een knephoog naar het grijze hitverleden. Barbara Rexha en David Guetta en Sad Girls. Zometeen.

Los waspakket van de 3J's nieuwe single. Kijken wat dat gaat doen de komende tijd. Of dat wel dit gaat worden. De 3J's nieuwe single. Houdt in de gaten. De middagmix. Het goud van Outram. De hit van nu. Met toch wel knipoog naar het grijze hit verleden. En de good old Discord times. Om het zo maar te zeggen. René en Angela. Bang in the Boogie is terug hier in de middagmix.

ja, over sommige dingen kun je beter maar niet praten. Horen, zien en zwijgen, de drie beeldjes, hè? Je kent ze wel. In diverse vormen zijn ze er. En dat wil zeggen, je weet het wel, maar je houdt je mondje dicht. Tja. Basement Turn Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet, de jaren 70, hier op Radio Series. Mis je nog het een en ander? Dan moet je even reageren. Je kunt het kwijt op rijn@radiosiebries.nl, Rijn met een korte uit. Innovatieve radio show vanuit Studio Vlijmen, de thuisstudio. En meekijken en meeluisteren, het kan allemaal gewoon. Deze man in het kader van omgaan met teleurstellingen. Cock Robin, Thought You Were On My Side is terug.

weekendweerbericht. Eens kijken wat het weer gaat doen. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. De meeste buien zijn voor het oosten van het land. Het wordt 16 graden in het noorden tot 19 graden in het noordoosten. De zuidwesten tot noordwestenwind is matig tot vrij krachtig. In de avond en nacht staat er landinwaarts en matig aan de kust een vrij krachtige westenwind. Het is wisselend bewolkt met enkele buien. Morgen zijn er opnieuw verspreid buien en zonnige periode bij 17 graden. Dan de verkeersinformatie. 41 files, 93 kilometer. Dit zijn de knelpunten met een wachttijd meer dan 10 minuten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Langzaam rijden, stilstaand verkeer. 10 kilometer file al daar. Staat 11 minuten vertraging voor. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Stogenbosch en Utrecht. Wacht even, dat loopt niet jongens. Dat bovenste moet even weg. De A2, Zetogenbosch, Utrecht tussen Beest en Everdingen. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 5 kilometer file, daar staat de vertraging is daar zo'n 12 minuten. Twee rijstroken zijn daar dicht. Oké, iets gebeurt denk ik dan. De A10, knooppunt Koenplein richting Amsterdam. Tussen afrit Volendam en knooppunt Watergraafsmeer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer heeft te maken met wegwerkzaamheden. Er staat 4 kilometer file, de vertraging is zo'n 11 minuten. De A12, Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. 2 kilometer aan file, de vertraging 10 minuten. En ook op dezelfde A12, Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. De linker rijstrook is daar dicht. Kost 5 kilometer file, de vertraging zo'n 14 minuten. De A16, Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. 2 rijstroken zijn er dicht. Dat komt door een ongeluk. Staat 6 kilometer file. De vertraging 40 minuten. Als je daar staat, wens ik je veel succes. En als laatste de A58. Breda richting Tilburg. Dus knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabosch. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. 6 kilometer file. De vertraging 11 minuutjes. En tot zover dan weer in verkeer. Jouw middagmix met de verrassende werkjes uit de playlist al hier. The Traveling Wilburys en The End of the Line.

0: maar dat is wel bijgebleven. De Traveling Wilburys en The Line leidt ons naar de markante 12 inch. Lange dansbare plaat. Naar het grijze verleden of misschien wel dit praten van nu. Jij mag het zeggen. Geef het maar door op rijnetradiosibris.nl. Dan nemen we dat mee en anders dan kiezen we zelf heel erg. En vandaag gevonden in de markante 12 inch. Er zat eigenlijk maar één grote hit bij mij weten. En die is ook bijgebleven. En die nemen we dan maar een keertje als 12 inch. Is ook remix, kan prima. Het was in 1991 dat Becky Bell de single Stepping Out the Night uitbracht. Het was de enige single in de top 40 volgens mij die het deed. En die is wel bijgebleven. En je vindt hem in diverse mixen terug, ook op YouTube. En op diverse cd's als je dat in de loop van de jaren hebt aangeschaft. Ik wel in ieder geval. En deze wil ik graag met je delen. Becky Bell Stepping Out the Night in de 12 inch version uit 1991. Veel plezier ermee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.

Becky Bell en Stepping Out Tonight. Het is niet heel erg veel werk. Ik had in de top 40 even staan van Becky Bell. Stepping Out Tonight. Deed het 10 weken in de top 40. En haalde op de vierde plaats. Bijna top, in ieder geval top 10 hit. En de andere hit was You'll Never Know.

driemaal een puntje, driemaal een streepje en weer driemaal een puntje. Morsecode voor SOS, hè. Sending out an SOS. Rita Young leidt ons weer naar de jaren 60. De jaren 60 hebben we vandaag weinig aan gedaan, dat moet ik even goed maken. Dus doe even een plaatje de jaren 60, jongens, gaan wij spelen. Ongeveer een apart onderwerp wat dat betreft, DJ, maar wel leuk gedaan. 1968, de Lemon Pipers en Green Tambourine.

Altijd wel leuk dat jaren 60 spullen. Ook die primitieve stereo vind ik altijd wel apart bij sommige jaren 60 werkjes. De Lemon Pipers en Green Tambourine als wel laatste gedaan in deze aflevering van de middagmix. Zometeen zit hij weer achter de knoppen, Anton Nachtzaam met Proefrond. Ik dank u weer voor het volgen. Reacties op dit radioprogramma, je weet het hè. Even een mailtje doen naar reinet@radiosibris.nl. Ideeën voor de Bekante 12 is andere zaken te melden, laat het mij maar weten. Dan nemen we het de volgende keer gewoon mee. Volgende week zaterdag weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. De laatste alweer.

0: met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De deelnemers aan de Zeeuwse Ride for the Roses hebben in Goes een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde. Bij dat ongeluk kwamen donderdag 3 basisschoolkinderen en hun schooldirecteur om het leven. Ook raakten meerdere kinderen gewond. De herdenking vond plaats bij de start van de jaarlijkse sponsorwielertocht voor KWF Kankerbestrijding. Inmiddels is er in ruim 24 uur tijd bijna €124.000 opgehaald voor de getroffen families en de schoolgemeenschap. De 19-jarige bestuurder van de auto die uit de bocht vloog zit nog vast. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Indiase krijgsmacht heeft een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Op beelden zijn rookpluimen en wrakstukken van het toestel te zien. 7 jaar geleden verongelukte bij dezelfde basis in het noordoosten van India ook al een militair toestel van hetzelfde type. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Een aangekondigde demonstratie tegen een asielnoodopvang trok volgens de gemeente geen deelnemers, maar later gisteravond verschenen alsnog zo'n 60 gemaskerde relschoppers. Ze gooiden onder meer straatstenen en vuurwerk naar het gemeentehuis. De politie zette daarop honden, paarden en de mobiele eenheid in. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. Er werden 7 personen opgepakt. En vorige week zijn er op de Zuidpool midden in de winter temperaturen van ruim 15 graden boven nul gemeten. Meer dan 20 graden hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Wetenschappers spreken van uitzonderlijke warmte en een voortzetting van de opwarmende trend. Door de hoge temperaturen en regenval ligt er veel minder ijs op Antarctica dan gemiddeld. Volgens onderzoekers heeft dat gevolgen voor de dieren zoals pinguïns en ook voor de aanwezige onderzoekstations op het Zuidpoolcontinent. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: Oh, de 1395 AM
13: is er even niet.
12: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
13: Nu
12: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Radio Seabreeze.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

The Jacksons en Blame It on the Boogie. Aan het begin van alweer een spiksplinternieuwe popfront op deze zaterdagmiddag. Het is 13 juli 2026. Ik zeg een prima goedemiddag. Daarvoor hadden we nog Polenka en Odile Coach. En You're Having My Baby, die plaat. Die was eigenlijk later in de show geprogrammeerd. Eigenlijk maar goed. Het mocht even niet zo zijn. Het systeem deed even deze zijn eigen gang, maar goed. Kan gebeuren. Techniek staat wat dat betreft voor niks. Dankjewel, Rijn Roosendaal. Hij was er tussen 12 en 2 met de Brabantse invasie deel 2-1.

deel 1 dus. En tot 4 uur. Brabants Invasie, deel 2. En er is vandaag ook een deel 3. Want tussen 6 en 7 vervang ik Leo van Dijk. Want die is afgelopen donderdag geopereerd aan zijn oren. Of aan zijn oor. Niet fijn, maar het was wel nodig. We wensen hem van hieruit ook van harte beterschap. En de komende periode hoor je dus op zaterdag tussen 6 en 7 ook nachtzaam op jouw radio. Hebben we straks uiteraard weer de nieuwe speciale aanbieding. Wat verstaanbare muziek uiteraard. En de lekkerste classics. Maar eerst nieuwe vernieuwende muziek die zeer zeker ook bij Ton Polderman zal passen in zijn countryprogramma. Giddy Up Country op donderdagavond. Dit is de nieuwe Shaboozy en de Cowgirl. Goedemiddag. Girl,

0: Nou, ze is van harte welkom. Ik kom naar je toe, zegt ze. Ja.
1: Ik ben er bijna.
0: Maar mag voor mij, hoor. Bente, 321, haar nieuwe plaats. Ze heeft er genoeg van en ze komt gewoon helemaal naar me toe. Studio 626, live. Dit is op zaterdagmiddag 13 juni 2026. Het Popfront op Radio Sirius op de 1098 kHz. Ik weet dat het duurt lang voor 13.45 weer on-air is, maar de laatste loodjes, je kent het spreekwoord, die wegen nogal erg zwaar. Er zijn nog wat technische onvolkomendheden, die worden zeer zeker binnenkort opgelost. En dan hoor je ons ook weer op die frequentie 13.95 AM.

1982, 1992. Het is lang geleden, maar niet. Maar zo lang geleden, dus kort nog niet. Je wordt uitnachtzaam, je gaat dingen vergeten en dergelijke. Ja, dat is bekend. The Human Touch, 1992, 7 weken tot 40. En ze piekte op nummer 5 destijds. Dat moeten we even nakijken. Het is tijd dat we het weer even ter hand nemen. Het is 2:57 op Radio Sybris. Er zijn wolkenvelden en zo nu dan schijnt de zon. Er ontstaan enkele buien. Maar in het zuiden en zuidwesten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ontstaan er een paar buien en blijft het op meer plaatsen droog. Af en toe schijnt de zon. Het wordt opnieuw 16 tot 19 graden. Na het weekend wordt het geleidelijk warmer. En aan het eind van de week kan het weer tropisch warm worden. En hier in de regio van Studio 626 in Putten is de kans aanwezig dat het tropisch wordt en dat de 30 graden grens weer gepasseerd gaat worden. Eerst even vanmiddag zijn er wolkenvelden, zo nu dan schijnt de zon. In het noorden en oosten komen enkele buien voor. Ook in het midden van het land is er kans op een bui. In het zuiden en van het zuidwesten blijft het waarschijnlijk droog. En de temperatuur stijgt van 16 graden aan de noordwestkust tot 19 à 20 graden in het zuidoosten. Er staat een matige, soms vrij krachtige westenwind. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. Dus winderige start van Oerol op de Schelling. Morgen af en toe zon en lokaal een bui. Er zijn in de ochtend kans voor wolkenvelden, zonnige periode in noordelijke provincies. Daarbij kans op een bui. In de middag zijn er stapelwolken. Zo nu dan felle opklaringen op lokale buien in het oosten. Dan blijft het droog en met 16 tot 18 graden blijft het koel voor de tijd van het jaar. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig en komt uit het westen tot noordwesten. En ik zei het daar straks al, na het weekend dan stijgen geleidelijk de temperaturen weer naar zomerse waarden. The Goody Two Shoes, dit is Adam Ants uit 1982. Deze wel.

hoeven gelukkig niet zo heel erg lang meer op te wachten op die zon, want die gaat er aan het eind van de week toch weer aankomen. Dat is muziek uit 1972 van Bolland en Bolland. En Wait for the Sun. Zometeen de band en de Wait uit 1968 naam Meghan Trainor.

1968, dat was Robbie Robertson en de band. Ik ben even op de website aan het kijken. Wanneer hij ook weer is overleden, dat is alweer een tijdje geleden. Mocht je het zelf even na willen zien, naar antonlarsson.nl. Dan / Heroes in Heaven. Dan kun je ook jouw favoriete artiest zien die inmiddels lijfelijk niet meer onder ons is. Het is 2:07, geweest alweer. Het nummer draaien speciaal voor Anne Zijlstra en Jeannette Zijlstra. Bijl, nog gefeliciteerd met je verjaardag. Ze zijn onderweg uit het warme Spanje naar Nederland. En voor hen draaien we David Bowie, Absolute Beginners. I've nothing.

Train and the Drops of Jubilers hebben een nieuwe plaat uit. Wellicht dat we die morgen draaien of strak is in het uur tussen 6 en 7. Want je weet het, geen Leo van Dijk de komende periode. Hij is geopereerd aan zijn oor. Is vanaf juli weer terug op zender. En tot die tijd hoor je langzaam ook op zaterdag tussen 6 en 7. Daarvoor nog David Bowie, Absolute Beginners voor Anne Zijlstra en Jeannette Zijlstra-Bijl.

Als je het zo hoort, dan lijkt het veel ouder, maar het komt uit 1982. En inderdaad, why do fools fall in love? Dat heb ik wel te laf gevraagd. Het is bijna 5 minuten voor de klok van 3 uur. Een 14-jarige jongen is gisteravond overleden nadat hij in Almere met zijn e-step in botsing was gekomen met een auto. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. De jongen werd rond 9 uur gisteravond aangereden door een auto op de kruising van de JH van het Hoflaan en de Marie Curielaan. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. De jongen werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later op de avond overleed. Het is onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De 32-jarige bestuurder van de personenauto die raakte niet gewond. De automobilist wordt verhoord, net als meerdere getuigen. Agenten zijn ook nog op zoek naar getuigen en dashcambeelden die mogelijk meer duidelijkheid kunnen geven over de toedracht van het ongeval. Dus die 14-jarige jongen gisteravond noodlottig is overleden. Tijd voor wat verstaanbare muziek dan maar. 1980, dit is Ben Kramer en Alles is Anders.

En met Ben Kamer en al anders, alles is anders uit 1980. Stond destijds op nummer 26, Piet D.D. en bleef 4 weken genoteerd staan. Even voor 3, we hebben nog 1 voor tot aan het nieuws en de mededelingen. En die komt op naam van Zen, de eerste originele Nederlandstalige musical. Dit is Hair. Tot zo.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De politie meldt dat er een paar auto's in beslag zijn genomen en in totaal 3 personen zijn opgepakt in verband met de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in de wijk Amsterdam-Nieuw-West. Waarvan die 3 verdacht worden, wil de politie nog niet zeggen. Vandaag is het forensisch onderzoek begonnen. Gisteren kon dat nog niet, omdat er onder het puin nog gezocht werd naar slachtoffers. Bij de explosie in een bijgebouw van een flat vielen 7 gewonden, van wie er nog altijd 2 ernstig aan toe zijn. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. Volgens hem wordt er nu gewerkt aan een elektronische ondertekening van het akkoord. Na die ondertekening zouden volgende week dan verdere gesprekken volgen over de uitwerking ervan. Iran en de VS onderhandelen al enige tijd over een overeenkomst. Een officiële bevestiging van de ondertekening is er nog niet. Satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Volgens een onderzoek van Noord-Europese media worden op meerdere plekken bossen gekapt en nieuwe bases en infrastructuur gebouwd. Zo verschijnen een grote aantallen tentenkampen, opslagloodsen en herstelde luchtbases dichtbij onder meer Finland en Noorwegen. NAVO-landen noemen het een zorgwekkende ontwikkeling, terwijl Rusland de zorgen daarover afdoet als speculatie. En Iran heeft de uitvaart van de voormalig opperste leider Ali Khamenei van 4 tot en met 9 juli gepland. Khamenei kwam eind februari om het leven bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. De 86-jarige leider wordt na ruim 4 maanden op 9 juli begraven in zijn geboortestad Mashhad. Hij werd opgevolgd door zijn zoon. Vader Ali Khamenei geldt als een strenge sleutelfiguur binnen de Islamitische Republiek. Ondanks zware verliezen onder de Iraanse top bleef het regime tijdens de oorlog met de VS en Israël gewoon overeind. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
9: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395

En met Cuddly Toy. En Rochefort, het is alweer 9 minuten over de klok van 3. De tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Terwijl time flies, gewoon niet having fun, zoals de Fransen zeggen. Geen idee. Straks even aan Paul van der Mark vragen of ze dat daar ook zo zeggen. Ja. Maar goed. Tot 4 uur nog. Popfront met Anton Nachtzaam. En daarna is het de beurt aan inderdaad Paul van der Mark. Zolang is het nog ver niet en andersom ook niet. Zover is het nog lang niet. Weet je wat ik heb vandaag? Goed. Eerst maar even de meest recente van Teddy Swims. Mr. Know-It-All op Radio Seabreeze.

Lekker meebrullen, jongens. 1987. Everybody have fun tonight. En dat is ook even heel erg gemakkelijk, mocht je even kwijt zijn. Hoe heet het? Je bent ook alweer inderdaad Wang Chung. Het is 16 over 3, Radio Showbiz, 24 uur per dag. De lekkerste, nostalgisch verfrissende classics. En dan kan dit nummer heilig niet ontbreken. 10cc, 1975.

Point. Dat hebben ze van de Rotterdam Terror Squad geleend in Point. De Snorlijkers en Left to Right, de piepenversie, zullen we zeggen. We gaan het afwachten wat ze morgen gaan doen tegen de Japanezen. Ik heb er een hard hoofd in. Maar goed, we blijven positief. De groepsfase moeten ze toch wel overleven, denk ik. Dat is wel de bedoeling in elk geval. En als het kan, even kan het een beetje verder. Want we zijn wat dat betreft allemaal Nederlanders onder elkaar. Je luistert naar Radio Sirius op de 1098 kHz met Anne Lee. En Two Times uit 1999. Goedemiddag.

Je hebt zo van die bandjes die een stormachtig begin doormaken en daarna ebt het een beetje weg. Chaotic was eigenlijk zo'n band. Ze deden mee aan Starmaker, vonden dat vol overtuiging. En Damn I Think I Love You kwam in 2001 van niets terecht op nummer 1 in de top 40 en bleven 10 weken in die hitlijst genoteerd staan. Het is precies 3:30, zo direct stellen we maar je voor de Spix.nieuwe speciale aanbieding. Wie het is, hoor je zo naar de Steve Miller Band. En terug naar 82 met Abacadabra, inderdaad. Techniek is een beetje Abacadabra voor mij. Zolang het werkt, prettig geregeld. Anders, in de klikken we ermee.

Stel het maar je voor, de Spik met de nieuwe single van Daryl Hall. Je kent het nog van Hall & Oates. En dit was zijn nieuwe plaats. Die heette inderdaad Bring It On Home. Hier op Radio Seabreeze. AM 1098. Zet in het eerste uur al de 1395. Laat nog heel even op zich wachten. Maar die zit er zeer zeker binnenkort weer aan te komen. En ook dan zijn we daar keihard te beluisteren. De klok rond 24 uur dag met de lekkerste classical, zoals deze van The Real Thing.

Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, fijn dat je me er goed uitziet. Dat je me er goed uit vindt zien. Zo, goeiedag. Het is 4:13 op Seabreeze AM. Dat was Vitesse. De vogeltjes fluiten, het voorjaar. En de Young Rascals. En Groovin'. Ja, toch? Dank u.

Rob de Nijs en de Lords. De eerste hit en de grote doorbraak was dat van Rob de Nijs in 1963. Vorig jaar is hij ons helaas ontvallen. Het is 12 minuten van de klok van 4. Popfront zaterdag editie zit er bijna op. In afwachting van Paul van der Mark draaien we Toto.

Daar hoop ik nog even van weg te blijven. Ja toch? Later van Funky Music was dat van Wild Cherry aan het eind van deze aflevering van het Pof. Want hij zit al, hij staat al in de startblokken vanuit het noorden van Frankrijk. Paul van der Mark met zijn zeeklassiekers en andere pareltjes. Een aantal leuke verhalen en bijpassende musicaliteiten als het ware. Zometeen tussen 4 en 6. Paul van der Mark dus. En zeepareltjes, zeeklassiekers en andere pareltjes. Ik spreek je over 2 uur weer ten tijde van Van Dijk Breekt Door. Zonder Leeuw met Anton. En ik laat je achter met Van McCoy. Hoe heet dat eigenlijk alweer? Hoe heet het nou ook alweer? Ah, dankjewel. Tot straks.

0: nieuws van 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Maar volgens de rechter is dat een vorm van censuur en mag dat niet gebeuren. De verwijderingen volgden op een wet van president Trump om de Amerikaanse geschiedenis volgens hem te herstellen. Historici en wetenschappers spanden daarop een rechtszaak aan. Pro-voorman Jesse Klaver wil geen kabinetsplannen steunen waarbij zowel zijn partij als JA21 betrokken zijn. Hij zegt in de Volkskrant dat de ideologische verschillen tussen beide partijen te groot zijn. Klaver wil dat een nieuw kabinet daarom duidelijk moet kiezen voor een koers over links of over rechts. Hij verwijst daarbij naar de zorgen over toenemende polarisatie in het politieke debat. JA21 pleit juist voor strenger migratiebeleid en zogenoemde terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. Volgens hem wordt er nu gewerkt aan een elektronische ondertekening van het akkoord. Na die ondertekening zouden volgende week dan verdere gesprekken volgen over de uitwerking ervan. Iran en de VS onderhandelen al enige tijd over een overeenkomst. Een officiële bevestiging van de ondertekening is er nog niet. En satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Volgens een onderzoek van Noord-Europese media worden op meerdere plekken bossen gekapt en nieuwe bases en infrastructuur gebouwd. Zo verschijnen een grote aantallen tentenkampen, opslagloodsen en herstelde luchtbases dichtbij onder meer Finland en Noorwegen. NAVO-landen noemen het een zorgwekkende ontwikkeling, terwijl Rusland de zorgen daarover afdoet als speculatie. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Start de motor! De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
14: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
15: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
14: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
15: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
14: Kijk snel in de webshop van RadioSeabreeze.nl.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: welkom bij Zeeklassiekers en andere pareltjes. Dit is Paul van der Mark.
1: Een muur van geluid aan het begin van deze aflevering. I Can Tina Turner, een track van het album River Deep Mountain High. Duidelijk geproduceerd door Phil Spector. I'll Never Need More Than This. Ik zit ingeklemd tussen Anton. Anton zat voor mij. En Leo is er de komende weken niet. Dus hij zit ook naast mij. Dus Anton, dankjewel. En voor straks alvast een goede succes met de voorbereiding van het programma na mij. De zeezenders staan centraal tussen nu en 6 uur hier bij Radio Sybris. En we hebben weer echt heel veel mooi materiaal uit dat gouden zeezendertijdperk. Maar natuurlijk ook mooie muziek van destijds.

0: gebroeders Alessi met Oh Lordy. Ze zouden het succes van dit nummer nooit meer evenaren.
1: Good times, golden classics, Paul van der Mark.
0: We blijven eventjes in de jaren 70. Een formatie die al een hitje had gehad hier in Nederland, Nok Free Times. En toen kwamen ze met deze. Traaie Yellow Ribbon. Game nog. Dit is Dawn.

0: Nummer was in 1973 goed voor een nummer 1 notering in de Veronica Top 40. Don, een tie, een yellow ribbon.
1: En zeezender nieuws van toen.
0: Op 1 juni 1970 startte vanaf de King David testuitzendingen van Capitol Radio. Het zal duren tot 1 september eer officiële uitzendingen van start gaan. Het schip ligt voor de kust van Noordwijk en is uitgerust met een heel bijzondere antenne, namelijk een inklapbare ring. En die inklapbare ring zal voor heel veel problemen gaan zorgen.
2: This is Capital Radio.
3: Aquí, Radio Capital.
4: Hier is Capital Radio.
2: IC, Radio Capital.
5: Hier is Capital Radio op golflengte 270 meter, 1115 kilohertz. Capital Radio maakt gebruik van een zender van 10 kilowatt aan boord van het motorschip King David in de internationale wateren. Hier is Capital Radio, uw muziekstation.
0: Vanaf het zendschip klinkt geen popmuziek, maar easy listening muziek. De banden worden aan land opgenomen. Aan boord zijn geen discjockeys.

0: commercials van toen.
1: Ik heb weer twee voor je commercials van toen met enkel en alleen historische waarde. Maar goed, ze maakten wel deel uit van wat je hoorde vanaf zee. En uiteindelijk was ook het doel van die zeezenders om winst te maken door middel van commercials. Ik zit wel met één dingetje en dat leg ik graag even aan je voor. Reclame voor sigaretten en check maakte een groot deel uit van wat er te horen was. En moet ik die nu wel of niet laten horen? We weten meer nog, denk ik, dan toen hoe slecht roken voor je is. Maar goed, het blijven wel mooie reclames. Dus ik ben erg benieuwd wat je ervan vindt. Mailtje naar paul@radioseabreeze.nl over de vraag wel of geen reclamespots voor de sigaretten en check zoals je dat destijds kon horen. Alvast bedankt voor je mailtje.
2: Er is een nieuwe sigaret. Flair met dubbel filter. Flair is extra mild van smaak en erg lekker. Flair, de dubbelfilter sigaret die lekker smaakt. Flair met dubbel filter.

Mary Blue, Susie Quattro, Focus, Cats, Bezer en een Mac en Katie Kissoon. KTL's 20 Power Hits voor 17,50 nu verkrijgbaar bij je platenhandelaar. Powerful music from KTL, ook op muziekcassette en A-track. Vraag naar KTL's 20 Power Hits.

hou wel van dit soort vette soulmuziek. First Choice Aunt. Een Extremely Dangerous. Ik zag dat een van onze collega's jarig is. Henry, van harte gefeliciteerd. Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

0: Dit keer is een keer geen Runaway van Del Shannon, maar Heads of for Larry. En het aardige is, we draaien het van het album Goud van Oud, deel 2, met een hele grote foto van Rob Oud op de voorkant.
1: Zeezender Nieuws van toen.
0: Na Veronica start ook Radio Noordzee in juni 1973 een actie om het station in de lucht te houden na de ondertekening van de anti-zeezenderwetten. Op zondag 22 juni 1973 gaat de actie van start vanaf de Mebo 2. Luister naar een sfeerimpressie van die dag.
2: Time is tijd op Radio Noordzee is nu 1 uur. Goedemiddag, dit is Hans van Hogen, Noordzee Internationaal Nieuws. Radio Noordzee is vandaag een serie bijzondere uitzendingen begonnen. De reden hiervoor vertelt onze directeur, de heer John de Mol.
3: Radio Noordzee, hou hem in de lucht. Met die hartekreet zijn wij vanochtend om 7 uur in actie gestart om deze vrije zender voor u te behouden. Intussen tellen we af naar het moment volgende week dinsdag waarop de Tweede Kamer aan een mogelijk laatste debat over de vrije zenders gaat beginnen. Nog is Radio Noordzee in de lucht, maar politiek gezien schijnt ons de overlevingskans niet groot meer te zijn. De vrije zenders schijnen te moeten verdwijnen.
4: Luisteraars, ik moet eerlijk zeggen dat wij hier allemaal, Nico en Ferry en Hans en een heleboel andere, alle mensen hier aan boord, we zijn helemaal geen vrouwelijk geweest en we zijn zo meteen ook weer vrouwelijk. Neemt u dat van mij aan, maar ik hoop dat u begrijpt dat we toch voordat we aan prijsbewust beginnen nog even een plaatje draaien. En prijsbewust gaan we zo meteen echt doen, maar neemt u van ons aan dat wij gewoon even moeten acclimatiseren.

0: Tony Berg doet het weer. Tony Berg doet het weer. Ik heb het altijd gedaan. Dat is al jaren zo. Zo zal het nog wel een poosje blijven ook. Luisteraars, toch wel weer bijgekomen van alles wat er net gebeurd is. U ook, hoop ik. Wij gaan door. We gaan vechten. We gaan knokken. Radio Noordzee. Hou hem in de lucht. U en ik. Trouwens, u en wij allemaal samen. We gaan er een... gewoon een geweldig weekend van maken met de acties en activiteiten rond Radio Noordzee. We gaan zometeen aan prijsbewust beginnen. Het enige wat ik wil zeggen, dat de acties in het land van links en rechts goed op gang komen.
1: Over 94 uur beslist uw volksvertegenwoordiging over uw luisterlot.

Muziek uit 1965, de Roulettes. En A Bad, Bad Time. Dit is Eric Clapton. Dit gaat over morgenochtend, after midnight.

0: Eric Clapton. Voor mij een nummer dat hij niet zelf geschreven heeft. Voor mij is het van J.J. Gill. After Midnight.
1: Dit is weer een plaat met de radio van.
0: Plaat met een radioverhaal, ik heb er eentje. Volgens Ad Bouwman, een van de meest ondergewaardeerde nummers die ooit gemaakt zijn. Luister maar even naar een heel kort fragmentje van de Adje Bouwman top 10.
2: We hadden een goede, hè, 22. Het is Fields met een friend of mine. Verder ook een plaat die volledig geflopt is, wat betreft de noteringen in de internationale hitwezen. Alleen een hit geweest bij Adje Bouwman, heeft zelfs nummer 1 gestaan bij hem. In totaal 6 weken is het top 10 en we haalden evenals de vorige en de volgende 36 puntjes.

0: Een plaat en een radioverhaal dankzij Ad Bouwman Field en a friend of mine.
1: Antiek is pas antiek als er antiek op staat. En op deze staat antiek.

0: Dolly's in het jaar 1964, een nummer dat geschreven werd door Graeme Goodman. Man die we later zouden tegenkomen bij onder andere 10cc.
1: Hoe zag het leven eruit op de zendschepen die op de Noordzee lagen? Beleef het opnieuw. De avonturen en het gouden zeezendertijdperk. Proef de sfeer van die legendarische stations. Je hoort het nu, natuurlijk, bij Zeeklassiekers en andere pareltjes.
0: We gaan naar het voorjaar van 1979. Vanaf de Mi Amigo is de Nederlandse service van Radio Caroline gestart. En je hoort Ad Roberts.
2: Luisteraars in België en Nederland, hartelijk welkom op 319 meter. Dit is Radio Caroline. Dankjewel, Tony Allen. Zo, daar zijn we dan. De Nederlandstalige uitzendingen van Radio Caroline. Uitzendend op 319 meter, de 963 kilohertz. Goed, Radio Caroline is in de lucht en we hebben een heleboel discjockeys. Te weten, Ad Roberts, Johan Visser, René van Elst, Rob Hudson, Paul de Wit en mezelf Herman de Graaf.
3: Het was de eerste keer dat ik, zeg maar, nationaal of internationaal radioprogramma's ging doen. En dat beviel best. Het was een leuke tijd. Om er te komen was wat moeilijker, want dat was een hele omweg. We gingen voor de eerste keer daarheen, één dag voordat het station begon. Er was nog niets geregeld aan boord. We gingen erheen op een, wat ze in Engeland een barge noemen, wat wij een binnenschip noemen. En het leuke ervan was, dat schip had een radar, dus we wisten waar we heen moesten. Probleem was, het radar werkte niet. Een beetje typerend voor Caroline in die periode, maar het radar werkte niet. En we waren waarschijnlijk al ter hoogte van Spanje. Tot we erachter kwamen dat het de koers niet kon zijn, want we hadden het al lang moeten zien, dat praampje. Maar het was donker geworden natuurlijk na zoveel uren varen. En Caroline was net even begonnen met een testuitzending. En zoals je wellicht weet, hingen er boven in die zendmast een paar TL-balken. En TL-verlichting heeft de rare gewoonte om spontaan te gaan branden als er een zender aan staat. En we zagen een wit puntje heen en weer gaan in de verte. En toen zijn we daar maar heen gevaren. En dat bleek ook de juiste plek te zijn. Maar toen waren we er nog niet natuurlijk. Want er moesten nog allerlei jingles op kaart gezet worden. Caroline jingles nog wel. Nou, we hadden een prachtig archief. Dat was zo'n langspeelplaat. En daar stonden ze allemaal op. Dus we konden ze allemaal van de plaat op de band zetten. Met een toontje erbij. En we is in dit geval Erik de Zwart en ik. We zijn de hele nacht toen doorgegaan, want er moesten ook nog reclames bij en noem maar op. En toen 's ochtends konden we hartstikke vroeg beginnen. Het was niet echt een soepele start.

The Love Affair, een gezelschap waarvan beweerd werd dat het niet meer dan studiomuzikanten waren. A Day Without Love. Dit is een mooie van John Denver. Take Me Home, Country Road.

0: John Denver, Take Me Home, Country Road.
1: Geen hit, maar onvergetelijk.
0: Ja, het was zijn debuut in Nederland. Het was helaas geen hit, kwam niet verder dan de tipparade.
2: Zeezender Nieuws van toen.
0: Op 13 juni 1970 verandert Radio Noordzee, dat voor de Britse kust ligt, haar naam in die van Caroline. Noordzee hoopt dat de nog steeds aanwezige populariteit van Caroline kiezers bij de komende verkiezingen af zal doen keren van Labour en dat een nieuwe regering het storen van Radio Noordzee zal beëindigen, want Noordzee wordt nog steeds gestoord door de Britse overheid. En inderdaad winnen de conservatieven de verkiezingen. En of dat door de actie van Noordzee komt, is nooit bewezen.
3: This is Radio Caroline International, broadcasting on 244 meters, 1230 kilocycles in the medium wave band. And also hear us on VHF channel 43 or 100 megacycles. On the air from 5:30 a.m. until 2 a.m. normally, present time on the air for 24 hours a day, this is your all-day music station, Radio Caroline International. She is so fine. At the sound of the bell, Bulova watch time will be precisely 8 o'clock. Bulova, who invented Accutron, the electronic tuning fork watch. Next on Caroline, the news at 8 o'clock, read by Mark Wesley.
4: And the news of the day and of the year, Conservatives' victory over Labour of 30 odd seats. Edward Heath needs now only the official appointment by the Queen and Harold Wilson's declaration of defeat to begin his role as Prime Minister of a Conservative government. The Deputy Conservative leader, Mr. Maudling, suggests that the first task for the Conservative government might be industrial relations and how to improve them. The likelihood of a Conservative win came as a big but pleasant surprise in the city.
0: Een tegenvallen voor Noordzee, want de storingen gaan door. Wellicht ook omdat het station een paar dagen later weer de eigen naam gaat voeren. Pas als de Mebo 2 voor anker gaat bij Scheveningen, stopt de stoorzender vanuit Groot-Brittannië. Gelukkig hebben we hier bij Seabreeze geen last van stoorzenders. We gaan wel op naar het nieuws van 5 uur met deze klassieker uit de jaren 60. Tot zometeen!

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch met grote meerderheid ingestemd met een fusie tot één nieuwe partij, Progressief Nederland, afgekort PRO. 96% van de GroenLinksers stemde voor en 97% van de PvdA-leden. Volgens betrokkenen is het besluit historisch omdat twee grote linkse partijen volledig opgaan in één organisatie. Er werd al 5 jaar over gesproken. Oud-PvdA-voorzitter en huidig FNV-leider Spekman wil samen optrekken tegen de ingrepen in de sociale zekerheid. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Eerdere berichten uit Pakistan dat de deal al binnen 24 uur rond zou zijn, worden door Iran afgezwakt. Volgens Teheran is er nog geen akkoord vanwege aarzelingen aan de Amerikaanse kant. De overeenkomst moet de basis vormen voor verdere onderhandelingen en het stoppen van de vijandelijkheden. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Maar volgens de rechter is dat een vorm van censuur en mag dat niet gebeuren. De verwijderingen volgden op een wet van president Trump om de Amerikaanse geschiedenis volgens hem te herstellen. Historici en wetenschappers spanden daarop een rechtszaak aan. En een vrouw uit Den Bosch heeft wekenlang met zakjes drugs in haar fietstas rondgefietst zonder dat ze dat wist. Ze dacht dat het om speelgoed ging vanwege de vrolijke kleurtjes op de verpakkingen. De politie kwam de zaak op het spoor na een bijzondere melding en sprak de vrouw aan. Toen bleek dat het daadwerkelijk om verdovende middelen ging, schrok ze enorm. De zakjes zijn door de politie in beslag genomen en worden vernietigd. Volgens de politie gaat het om een onschuldige vergissing. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Start de motor! De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
13: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
14: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
15: Koffie Compleet.
14: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Ik heb niet kunnen achterhalen of het speciaal voor haar geschreven is of dat het een wat oudere nummer is, zoals ze er wel meer had. Sunglasses van Tracy Ullman uit de jaren 80.

0: Heerlijk rustig, relaxed sfeertje. Sly and the Family Stone. And it's a family affair.
1: En zeezender nieuws van toen.
0: Op 20 juni 1979 klinkt de vertrouwde stem vanaf de MV Miami Go. Een stem die voor het laatst gehoord werd op 20 oktober 1978.
2: Luisteraars, goedemiddag. Dit is Mark Jacobs voor Radio Miami Go. Wegens onvoorziene omstandigheden gaan wij nu uit de lucht.
0: 3, 3, 1, 1, 9, 9. En met deze korte mededeling viel het doek voor Radio Miami Go vanaf de MV Miami Go. 8 maanden later is de stem weer te horen. Nu bij Radio Caroline, maar vanaf hetzelfde zendschip.
3: Mark Jacobs.
4: Wel even wennen hoor aan het begin. Paul staat gelukkig achter me. Die doet iets wat aan de techniek. Want Jacobs is het vergeten. Luisteraars, een ontzettend goedemiddag. Voordat ik ga beginnen wil ik allereerst even Herman bedanken. Voor het doen van schoonschip. Dag Herman als je luistert. De groeten hier vanaf de Noordzee. En Jacobs is weer terug op het toestel. Om te blijven waarschijnlijk. 3 keer de scheepsrecht zeggen ze wel eens. Ook nog Hut even bedanken voor het doen van het nieuws en het weer. Over enkele minuten meer. Straks om 12:30 krijgt u het weerbericht wat geldig is tot morgenavond. We hebben natuurlijk wat post. Maar dan gaan we wat hittips draaien en een gouden ouwe. Maar eerst een beetje hitwerk. Aflevering 573. Ja, we gaan gewoon verder met de aftelling. Ik kan er ook niks aan doen. Ja, We Are Family. Ik heb hem eigenlijk uitgekozen om u als symbool te draaien. Omdat we nog steeds hier op de Noordzee één grote en één gezellige familie zijn. En dat zullen we ook wel blijven in de toekomst. Vanaf de Noordzee een boot die een liefdesboodschap wil uitstralen naar u. Lief zijn voor elkaar. En die kreet komt u waarschijnlijk wel bekend voor. 12:12. Het is echt nog een beetje wennen voor Jacob. Het zal nog wel wat misgaan, maar ik ben ook een beetje zenuwachtig hoor. Mag u gerust weten. Casey en de Sunshine Band. Hij is binnengekomen in onze Caroline Top 50. Heel hoog zelfs, de hoogste nieuwe. Come to my island is de titel. 16:12 is de juiste tijd in Baken 16. Het schip ziet er trouwens prachtig uit. Ik ben een maand of 7 geleden hier vertrokken. Maar na teruggekomen te zijn, het is geweldig. Alles is opgeschilderd. Alles ziet er netjes uit. Deze studio ziet eruit om door een ringetje te halen. En het is en blijft gezellig. De sfeer aan boord is helemaal niet veranderd. En dat is een goed teken. We zijn er tot 1 uur of 2 met Baken 16. En dan krijgt u Paulus op de radio. Waar is even deze dames? De Dolly Dots.
0: Op 3 oktober 1979 presenteert Mark Jacobs zijn laatste Baken 16.

De Shirts, en daarmee zaten we ook eventjes in de jaren 80 volgens mij. Of waren het de jaren 70? Ik weet het eigenlijk niet meer. Ja, nee, ik zie het. 1979, Love and Walk Away. Geldt voor de volgende. Terug naar de jaren 60.

Gary and the Pacemakers. Daarmee zaten we in de jaren 60, dat zei ik al, met How Do You Do. En nee, we hebben er weer twee. En die mooie commercials, zoals ze destijds te horen waren. De zendschepen vanaf de Noordzee.

0: Husqvarna heeft haar naaimachineprogramma uitgebreid met de Portable 76-serie. Vraag uw naaimachinehandelaar naar Husqvarna.
1: Uit Zweden.
0: Nu in elke prijsklasse de beste.
2: Even terug in de tijd, met de reclames van toen.
3: Meer dan een miljoen blijde rijders kochten de Fiat 127.
4: Hoeveel?
3: Meer dan een miljoen. Fiat 127, de laaggeprijsde gezinsauto die alles heeft. Zuinig, veilig, ruim, comfortabel en betrouwbaar. En dat alles voor 7.287 gulden. Fiat 127 is ook leverbaar in de driedeursuitvoering. Fiat, de meest verkochte auto in Europa.

Maggie McNeil. Solo tour nadat ze uit elkaar ging met Big Mouth. Die grote hit van How Do You Do en dat soort dingen. Fools Together, dat was de plaat die je net hoorde. En dit blijf ik de mooiste vinden van Billy Ocean. Red Light.

0: komen op de zaterdagmiddag bij Radio Seabreeze allemaal langs. Die mooie klassiekers uit het Gouden Zeezendertijdperk. Zoals deze van Billy Ocean, Red Light. En de verhalen en de gebeurtenissen vanaf de Noordzee. Vanaf die zendschepen die er lagen.
1: Zeezender nieuws van toen.
0: We gaan terug naar 16 juni 1977. Bijna zomer, maar op de Noordzee waait het een beetje.

0: rechtstreeks vanaf de Noordzee. Elke werkdag. Live radio is goede radio. Mark Jacobs.
1: Zes en een halve minuut over vier. Welkom bij Storm. Stuurboord rechtstreeks vanaf de Noordzee. Een zeer woelige Noordzee. Vandaar ook geen Herman de Graaf op je radio. Die ligt beneden in zijn hut. Die is zeeziek. De ravage in de Mi Amigo studio is onbeschrijfelijk. Maar we gaan toch proberen om te midden van deze enorme puinhoop een programma in elkaar te drukken. Wat is nu het geval? We hebben weer noordoostenwind hier op de Noordzee. En dat betekent dat we weer dwars op de golf liggen. En het schip van links naar rechts heen en weer slingert. Wat tot resultaat heeft dat alle cassettebanden en platen uit de muren komen zitten en zo. Dat ons links en rechts moeten vasthouden om niet om te vallen. Wie weet, het gaat best lukken tot een uur of zes. Twee uur lang Jacobs op je radio. En wat dat betekent, dat kan ik van tevoren zelf ook nog niet zeggen. In elk geval, we gaan een heleboel LP-werk draaien. En natuurlijk ook hier en daar eens wat uit de Mi Amigo Top 50. Zoals deze.
2: Freeze, I'm my banker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Een van de zeven wereldwonderen, deze dame, als je dat ziet. Jongen, jongen, jongen, grote hoed op. En een mooie D op de borst. Anita Carbo, de D van Carbo zal het wel zijn dan. Miracles heet die plaat, dat is een oude lieveling van Mi Amigo. En over Miracles gesproken. Bijna midzomer in het meest rottige weer wat je je kunt nooit voorstellen op de Noordzee. Niet qua hemel, want die is mooi blauw, maar het golft en het gaat hier tekeer en het stormt. Ah. 3 voor half 5 is het trouwens.
0: Dit is Stuurboord, live vanaf de Noordzee.
1: Young and in Love, een nummer uit onze top 50. Vooral die mensen die Herman de Graaf gemist hebben tussen 4 en 5. Ik zal het nog even herhalen. Herman ligt in bed. Die is zeeziek, zoals een groot deel van de bemanning ook hier op de Mi Amigo. Maar het gaat weer flink tekeer hier op de Noordzee. 11 over 5 en we gaan erin draaien van de formatie Q. Ja, mag ik even weer terug hier. Dat komt door de storm hier op de Noordzee waarschijnlijk. Daar waren we ongeveer gebleven. Garnets uit onze Belgische top 15. Dat was Back to the Mississippi. Wat gebeurde er nu daarnet? Wel, we maakten weer een enorme slinger van links naar rechts. En toen viel een van de spotmasters op de draaitafel. Ik kon het ding nog net opvangen, liever gezegd. Maar hij raakte met een punt de arm van de draaitafel aan. Vandaar dat het geheel een beetje overschoot. Sorry daarvoor.
3: Zoeken, zoeken,

Misschien wel de mooiste van de baby's. Peace of the Action. En voor dat vrije nummer gaan we naar Carol Dean. We zitten weer in die mooie jaren 60.

0: met een radioverhaal.
1: Ik heb er weer eentje. Een plaat die iets te maken heeft met de radio. En ik ga je niet vertellen welk nummer het is, maar ik laat je een fragment horen. En dan weet je meteen over welke plaat met een radioverhaal wij het hier hebben.
2: Blijf fluiten, keep wisseling. We gaan met een lach door het leger. Door het leger. Lach en word ik, zei Peter Pol. En wij zeggen jij punt, M.H. punt, W. Dubbel punt. Juist, Joost, mag het weten. Ja, waar weet je hoor, paar winters in Groningen was het helemaal. Maar vrienden. Waar, het is bar en boos. Maar, hoort zegt het woord, wat gaan we doen? We gaan draaien, Engeland top 20 voor deze week. Eén dag geen erop, enige tweede om te blenden de percelen. Engeland top 20 werd wel volgens NME het grootste muziekweek wat al daar naar geluisterd. Heel, en dan gewoon een klotje. Toos hebben ze overtoord, dit draait Joost, jawel. Eigenlijk is het de Love Affair die het zingt van iets op 20. Everlasting Love. Maar Love Affair die had wind tegen, die is het nog niet vanwege ijs en wederdienen, weet je wel. We draaien echt Amerikaanse van Robert Knight, 20 in Engeland. Everlasting.

laat met een radioverhaal. Kokomo, eigenlijk heette die Jimmy Wagner. Maar hij schaamde zich eigenlijk een klein beetje voor wat hij gemaakt had. Nou, de kenners hebben natuurlijk een fragment gehoord van het eerste pianoconcert van Edvard Grieg. Maar het is met name bekend geworden doordat Joost den Draaier het gebruikt als tune van zijn programma. Straks nog een verhaal van Ferry Eden. Over de ergste storm die hij aan boord van de Mi Amigo meegemaakt heeft. Meer eens eventjes deze fraaie. Fra Lippo Lippi shouldn't have to be like that.

0: Voor zover ik mij kan herinneren, kwamen ze uit Noorwegen. In hoeverre dat belangrijk is, weet ik ook niet. Maar goed, ja, je motto was er over zo'n plaat, hè. Fra Lippo Lippi. And shouldn't have to be like that.
1: Uit het Gouden Zeezender Archief.
0: Ik heb een paar platen uit het Gouden Zeezender Archief meegenomen. Die te draaien. En om alvast in de stemming te komen voor het verhaal van Ferry Ede zometeen, hebben we hier alvast een...
2: Mi amigos lieveling.
0: En wel die van 15 juni 1974.

0: Nummer, Migo lieveling. Een nummer dat oorspronkelijk uit 1953 dat dit voor het eerst op de plaat door de Drifters. Maar we kennen natuurlijk ook allemaal de uitvoering van Elvis Presley. En dit was een oude lieveling, Ricky Gordon, Such a Night.
1: Hoe zag het leven eruit op de zendschepen die op de Noordzee lagen? Beleef het opnieuw. De avonturen en het gouden zeezendertijdperk. Proef de sfeer van die legendarische stations. Je hoort het nu, natuurlijk, bij Zeeklassiekers en andere pareltjes.
0: Ik vroeg Ferry Eden of hij ooit wel eens met het zweet in zijn handen aan boord van de Miami Go heeft gezeten.
2: Wel geteld één keer. Eén keer. En ik weet ook nog precies de datum. Dat is 11 januari 1978 geweest. Toen was het een storm die ik nooit meer wens mee te maken. Dat was windkracht 11. En die golven die waren zo diep dat als je in een golf naar beneden zonk, dan kwam die volgende golf die heel hoog was, die spatte over de boot heen. En dat was het moment dat als je binnen zat, dat zelfs koelvriezers die aan riemen vast zaten aan de muur, dat die riemen sprongen en dat die vrieskisten omdonderden. En dat je dus geluiden hoorde die je anders nooit hoorde, maar die heel onherspellend waren. Want als iets eenmaal begon te bewegen, dan ging het eerst naar de linkse kant. En als die boot dan weer overhelde naar de andere kant, dan ging dat hele wat links lag, ging weer naar de rechterkant. Je kon eigenlijk nauwelijks lopen. Nou, uiteindelijk ben ik eens naar het stuurhut van de MV Miami Go gegaan op het achterschip. En dan was je op het hoogste punt eigenlijk, ja, de mast, hè, maar op het achterschip, dan keek je zo over de opbouw, hè, de dek, de opbouw, en uiteindelijk de mast aan de voorkant. En dan zag je dat schip bewegingen maken, waarbij ik me toen realiseerde van, nou, dat hoeft maar één keer echt goed mis te gaan met een golf. En juist daarvoor waar de boot dus het breekbaarst is, waar die mast is, en de hele voorkant ligt eraf. En dan gaat het heel snel hoor. En dat heb ik dus daar gezien en me ook gerealiseerd. En ik kan me ook nog herinneren dat ik mezelf gekalmeerd heb met de idiote gedachte van, ja Ferry, je hebt de A zelf voor gekozen. Frans van der Drift en Bart van Leeuwen hadden het je allebei afgeraden. Je hebt het toch gedaan. En je zit op een plek waar duizenden jongens van jouw leeftijd dolgraag zouden willen zijn. En overmorgen is de storm weer voorbij. Radio.

0: Het ruitenschijf van 10 november 1973. En ik heb er nog eentje voor je. Dat is een alarmschijf. Daarmee neem ik meteen afscheid van je voor deze aflevering van Zeeklassiekers en andere pareltjes. Zometeen is Anton Nachtzaam nog een keer bij je terug. Want Leo van Dijk is er deze maand niet. En ik ben er maandag weer om 1 uur met een nieuwe aflevering van mijn muziekboutique. Ik wens je een heel fijn weekend.
1: Let op! Hier komt
2: Veronica's alarmschijf.
0: En dat is die van 30 mei van het jaar 1970.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden er op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. Pro-leider Jesse Klaver heeft tijdens het partijcongres in Den Bosch het kabinet opgeroepen om te kiezen tussen samenwerking met Pro of met Ja21. Beide kanten tegelijk bedienen kan volgens hem niet. Volgens Klaver moet het beleid progressiever en eerlijker worden met behoud van de sociale zekerheid. Het congres stond in het teken van de officiële fusie van GroenLinks en PvdA tot Pro en de leden waren daar massaal voor. 96% van de GroenLinksers stemde voor en 97% van de PvdA-leden. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Eerdere berichten uit Pakistan dat de deal al binnen 24 uur rond zou zijn, worden door Iran afgezwakt. Volgens Teheran is er nog geen akkoord vanwege aarzelingen aan de Amerikaanse kant. De overeenkomst moet de basis vormen voor verdere onderhandelingen en het stoppen van de vijandelijkheden. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en er werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
14: Oh, oh, oh.
7: de 1395 AM.
14: Is er even niet.
7: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
14: Nu
7: op 1098.
14: En via de digitale kanalen.
7: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Radio Seabreeze.
16: Zet je radio klem op 1098 en 1395.

weten we het wel. Nu weten we het wel. Aha. That's what I like about you. Dat waren The Romantics. Zo, het is 8 minuten over de klok van 6 uur. Geen Leo van Dijk. Die is afgelopen donderdag geopereerd aan een van zijn oortjes. Had er heel erg veel last van. Operatie is gelukt. Nu weer herstellen, Leo. En Nachtzaan die neemt waar. In elk geval nog de komende weken. Zodat Leo van Dijk rustig kan herstellen. Tot 7 uur dus. Van Dijk breekt door zonder Leo met Anton. En de lekkerste muziek. Dankjewel. Paul van der Mark voor jouw uren tussen 4 en 6. En dit is J-Lo. Don't know.

Dan moet ik zeggen, ik was er zelf bij, maar of ik met een glimlach op mijn gezicht geboren ben, dat laat ik even uit het midden. En ik kan het ook niet meer vragen aan mijn ouders, want ja, die zijn helaas niet meer in het land te leven. Born with a smile on my face, 1974.

The Sykes. Strek is een plaats op verzoek van Wim van der Water. En nu al een streepje muziek van Anne Zijlstra. Hij zegt van, we zijn net terug van vakantie. En we zijn eigenlijk totaal stressed out. Ken je dat gevoel? Dat je helemaal stressed out bent? Nou, de 21 Pilots die verwoorden dat op een uitmuntende wijze. Op verzoek van Anne Zijlstra.

ze bestaan 20 jaar dit jaar en ze gaan dat uitgebreid vieren in elk geval. Het is 6:50, Radio Seabreeze. Hadden we zojuist nog muziek op verzoek van Anne Zuistra. Kreeg zo net een appje van Zij voor Wim van der Water. De plaat draaien die eigenlijk helemaal nooit hoort. Het is een nieuw nummer van René van der Wel en IJsbrand van Belgium. Het komt eigenlijk uit 1972 en het is origineel van Robert Long en Unit Gloria. Welke? Wellicht kun je het al aan het intro horen. Prachtige uitvoering trouwens en de mooie smaak. Aangevraagd door Wim van der Water. Let us try.

Nieuwe muziek van Daryl Hall. Je kent ze nog van Daryl Hall en John Oates. Scoorde destijds in de jaren 87 enorm veel hits. Ze zijn enigszins gebrouilleerd, spreken niet meer met elkaar en maken ieder afzonderlijk solo wat muziek. De een wat succesvoller dan de andere. En dan moet ik toegeven dat de muzikale richting van John Oates is meer een beetje richting de blues. En dit is toch wat meer poppy. Meer voor een breed publiek. Daryl Hall dus, de speciale aanbieding. Je hoort er morgen in Potfront nog een keer langskomen als zodanig. Het is 6:35. Dit is Radio Seabreeze met zo direct Zeger & Evans terug in 1969. Met Carry On, Carrie Lynn Javes. We hebben ook nog Michael Bublé, Lost Frequencies, The Verve en Albert Hammond voor je klaarstaan. Maar eerst de 3 Degrees. Giving up, giving in op Radio Seabreeze. Prima, goedenavond.

Volgens mij was het opvolger van In the Year 25, 1969. Alleen dit werd helaas geen hit voor Zager en Evans. En ze bezongen een mooie dame volgens mij, in hun ogen tenminste wel, Carrie Lynn James. Zo direct Stef Bos, een van de allermooiste Nederlandstalige platen ooit gemaakt. En je hoort hem uiteraard hier op Radio Sybris. Van Dijk breekt door zonder Leo, met Anton en Stef Bos, zometeen na Mike en de Mechanics. Silent Running.

0: De twee mooiste seizoenen van Beste Zangers en Vlaanderen Zingt. Dat waren toch wel de seizoenen waar Stef Bos bij optrad. Wat een wonder en wat een artiest. Woont al sinds jaar en dag in Antwerpen. En ja, ik moet hem zo nu en dan toch weer even tevoorschijn halen. Want ik ben een enorm fan van de muziek van Stef Bos. Vooral van papa krijg ik tranen van in mijn ogen. En ook dit mag er zijn. The Raining Man.
1: Hi, hi. We're your weather girl.
0: Thank you.
1: And have we got...

2013, Michael Bublé. And It's a Beautiful Day. Voor mij is hij eigenlijk wat minder. Een beetje last van mijn maag. Dus ja, linksonder. Wellicht een lichte darmontsteking. We gaan dadelijk lekkere grog pakken en we gaan lekker een bedje in. Paracetamolletje door een. En dan hopen we dat het morgen weer een beetje beter gaat. We zijn net als onkruid niet te verwijderen. Daar gaan we dan maar vanuit. It's a Beautiful Day 2013. Dat was Michael Bublé. Dit was een oude speciale aanbieding nog van het popfront. Lost Frequencies.

I Don't Wanna Die in an Air Disaster. 1974 was dat Albert Hammond Senior, want Junior maakt ook muziek. Dus dat muziek van Albert Hammond Junior, die hoort eigenlijk meer thuis in Classics of Rock. Programma wat je morgenavond trouwens weer kunt horen hier op Seabreeze AM. Het is 6 minuten voor de klok van 7. Dit is de 1 na laatste. So many men, so little time. Terwijl er zijn zo verschrikkelijk veel mannen op deze aardkloot. En als vrouw zijnde heb je zo weinig tijd om uit te zoeken welke is nou de juiste voor je. Ja, dit is Miguel Brown op Seabreeze AM.

Michael Brown en So Many Men, So Little Time. Kwam er weer een einde aan deze aflevering van Van Dijk Breekt Door. Niet met Leo, maar met Anton. Leo is herstellende van een ooroperatie. Ik duik zo meteen onder de wol. Een beetje vage klachten aan de maag. Aan de linkerzijde. En ja, even een paracetamolje erin. Erin tieven, zullen we zeggen. En lekker gaan slapen. Veel plezier met de collega's hier op Seabreeze AM. En bij Leven en Welzijn spreek ik je graag morgenmiddag weer tussen 2 en 4 voor een nieuwe Popfront. Fijne avond.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Morgenavond is er mogelijk in het Zeeuwse Aksel een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. Bij het ongeval kwamen 3 basisschoolkinderen en de directeur van basisschool De Warande om het leven. De gemeente Terneuzen overlegt nog met de initiatiefnemer over de herdenking. De tocht zou dan eindigen bij de school van de slachtoffers. Bij het ongeluk raakt ook een aantal kinderen gewond. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto zit nog vast. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. Partijleider Jessicus en fractievoorzitter Brekelmans zeiden dat het huidige stelsel anders onbetaalbaar wordt. Volgens de VVD moet Nederland sterker inzetten op innovatie en economische groei. De partij ziet ondernemers een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de economische problemen. De VVD uit ook forse kritiek op de linkse partijen over hun economische koers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en er werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Saturday night, just after 7 o'clock.
14: Here's a new episode of the Retro American Top 40.

0: Carozzi, nieuw op 39, Working at the Car Wash Blues.
1: This is American Top 40.
0: Dat wilde ik nou net tegen je zeggen. Welkom, welkom bij de Biggest Countdown in the World. Een nieuwe aflevering van de USA Top 40. Dat is elke zaterdag even na 7 hier op zender. Hier op Radio Seabreeze. We hebben natuurlijk een aandacht voor de nieuwe binnenkomers. De grote stijgers. En we kijken naar de top van de lijst. Van 22 juli 1974. De Big 40.
2: The Big 40. This week's Retro Chart.
0: En dan komen we meteen bij de hoogste nieuwe binnenkomer. Die vinden we deze week op 33.
3: The highest debut single.

groot succes voor Golden Earring in Amerika. Ook in Amerika moet ik zeggen, want het was wereldwijd een groot hit. Radar Love hoor je. Saturday Night Spectacular. 24. Van 34 gekomen. George McRae.

0: gestegen van 31 naar 22. Any Song. Je hoort vandaag de US Top 40 van 22 juni 1974. Om even een tijdsbeeld te geven, dat was de tijd van het Watergate schandaal. Ja. Over een paar weken zou president Richard Nixon aftreden. Dat had allemaal te maken met wat hij allemaal gedaan had. Of misschien wel niet gedaan had. De Nixon tapes en zo. En in de bioscoop, daar maakten we kennis, in Amerika althans, met die geweldige film Chinatown. Van Roman Polanski. Dat zou een hele populaire film worden, hoor.
1: The memories are here. Seabreeze AM.

0: Madora, Andorra, Andorra, and on and on and on. Gaat ook een beetje voor de bewegingen in de USA Top 40. We staan er 4 weken in nu. Gaan we binnen op 39, toen 6 plaatsen omhoog naar 33, toen 7 naar 26. Vandaag op 19. Opnieuw 7 plaatsen stijging.
1: You're listening to a classic USA Top 40. The countdown rolls on, up to number 1.
0: Ook 7 plaatsen omhoog, van 22 gekomen. 7 dagen geleden stonden ze daar. The Holly is in the air that I breathe.

0: paar dagen terug was ik aan het voorbereiden, dit programma. Toen draaide ik natuurlijk deze song al. En ik moest heel diep in mijn geheugen graven. Ik was hem helemaal vergeten hoor, Carly Simon. Haven't Got Time for the Pain. Stond wel op 10 hoor, 22 juni 1974.
1: Radio Seabreeze. Wij bewijzen dat AM leeft.
0: Deze kennen we nog wel, hè? Wat een stijging. Vorige week debuteerde die op 15. Deze week naar 6. US Corporation.

0: 32, 22, toen naar 15, gestegen naar 13, gestegen naar 9, naar 6. En vandaag op 4, be thankful for what you got. Je hoorde William Devon.
1: Awesome songs from the United States of America. This week's Retro Chart.
0: Een paar weken geleden verscheen in Engeland Paper Lace met hun song Billy Don't Be a Hero. In Amerika namen Bo Donaldson en de Haywoods een coverversie op. En dat zou een hele grote hit worden.

0: naar 2, 1 plaatsje omhoog dus. Gordon Lightfoot. Nog niet de allerbovenste beste. Vorige week was die positie trouwens weggelegd voor Paul McCartney en Wings, Band on the Run. Maar die zijn gedaald.
1: The USA Hit Barometer. Here is an overview.
0: Een overzicht van de nummers 10 tot en met 1, de lijstaanvoerder. Nou, 10, Carly Simon, Haven't Got Time for the Pain, van 13 gekomen. En op 9, Olivia Newton-John, If You Love Me, Let Me Know. Ray Stevens, die daalde van 4 naar 8. En The OJ's, For the Love of Money, steeg van 9 naar 7. Een piepklein stipje. Heel anders is het bij de US Corporation, want die hebben het me toch een stip, zeg. Van 15 naar 6, Rock the Boat. Van 1 naar 5, ik zei het al even. Vorige week nog lijstaanvoerder Paul McCartney en Wings en Band on the Run. En 4, je hoorde hem, William Devon en Be Thankful for What You've Got. Van 6 gekomen. 2 plaatsjes omhoog. Niet de uitvoering van Paper Lace, maar die van Bo Donaldson en Haywoods. Billy, Don't Be a Hero. En Gordon Lightfoot, die staat op 2 van 3 gekomen. Dat betekent dat we op nummer 1, als lijstaanvoerder, een nieuw hebben. Philly Soul, The Smooth Sound of the Stylistics. Met die falsetto stem, weet je wel. You Make Me Feel Brand New.
2: Number 1.

0: met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Mensensmokkelaars gebruiken op sociale media steeds vaker emojis als geheime codetaal om migranten te werven. Onderzoekers ontdekten dat bepaalde combinaties verwijzen naar specifieke smokkelroutes richting Europa. Volgens experts maken de symbolen het voor opsporingsdiensten moeilijker om de berichten te traceren. Ze waarschuwen dat strengere Europese migratieregels smokkel juist aantrekkelijker kunnen maken. Want de smokkelaars krijgen een monopolie en ontdekken steeds nieuwe routes. In het Zeeuwse Aksel wordt morgenavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers worden gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit nog vast. Een online inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden leverde al ruim 124.000 euro op. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. Partijleider Jessicus en fractievoorzitter Brekelmans zeiden dat het huidige stelsel anders onbetaalbaar wordt. Volgens de VVD moet Nederland sterker inzetten op innovatie en economische groei. De partij ziet ondernemers een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de economische problemen. De VVD uit ook forse kritiek op de linkse partijen over hun economische koers. En in de Alpen zijn dit weekend al zeker 6 bergbeklimmers om het leven gekomen. Bij de Mont Blanc verongelukten vandaag 2 klimmers op de Mont Maudit en werd een 3de slachtoffer gevonden op een gletsjer van de Brenva. Ook op de Matterhorn kwam een bergbeklimmer om het leven. Gisteren stierven al 3 klimmers na een val op de Gran Paradiso in Noord-Italië. De slachtoffers storten honderden meters naar beneden. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Er volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
13: Als je één van de 2 Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
12: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
13: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
12: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395.
8: Zaterdagavond. Live uit Oranjewoud, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door.

onderwerpen komen erin tevoorschijn. Zo ook de wisselplaat. De verzoekjes heb ik gekregen van Sjoerd. En ook de twee discoplaten die komen voorbij zo rond 8:30 meestal. En we begonnen de show met Midnight Oil. Dat is een Australische rockband opgericht in 1971 onder de naam Farm. En in 1976 werd de latere naam aangenomen, afgeleid van de Engelse uitdrukking Burning the Midnight Oil. Dus zoiets betekent als tot 's avonds laat blijven werken. Nou, dat is wat wij doen natuurlijk hier bij Radio Seabreeze. En de groep rondom zanger Peter Garrett kreeg in de jaren 80 van de 20e eeuw internationale bekendheid. Onder meer dankzij de single Bats Are Burning. En daar starten we de show ook mee. Ja, en ik kijk hier naar buiten. Het zou van de week zomer gaan worden, maar er moet er nog heel wat gaan veranderen. Want de lucht is hier helemaal grijs. Ik weet niet hoe het in Noord-Nederland is, maar hier is het gewoon helemaal grijs. Maar de temperaturen die gaan het eind van de week oplopen naar zo rond de 30, 32 graden heb ik vernomen. Dus het gaat heet worden onder je voeten, denk ik.

dit vind ik altijd lekker, dat Hammond-orgeltje. Dat hoor je tegenwoordig niet zoveel meer, maar in de jaren 70 was dat mateloos populair. En het komt natuurlijk uit de rockopera Tommy van The Who. De ouverture is dit. Hey, we gaan maar snel beginnen met muziek. We gaan richting Griekenland met Every Die Child. En terug naar het jaar 1969. Dit is I Want To Live. Goedenavond.

1974 bracht dus het album uit Not Fragile. En dan heb ik het over de formatie Backman Turner Overdrive. De Canadese rockgroep die vanaf begin jaren 70 een reeks hitalbums scoorde. Natuurlijk met Randy Backman, Robbie Backman die helaas is overleden. Fred Turner, Tim Backman, hij is ook helaas niet meer. Blair Thornton en Jim Klitsch. En die is ook helaas niet meer. Dus de band treedt helaas niet meer op. Maar wel lekkere muziek gemaakt. You Ain't Seen Nothing Yet uit 1974. We gaan wat Nederlandstalig geluid draaien. Wat hilarische tv zorgde in de jaren 70. Misschien kan je het wel herinneren. Het... Van Koten en De Bie natuurlijk. Een prachtige muziek hebben ze ook gemaakt. Onder andere deze. Zoek jezelf. Ja, wat moet je daarbij denken? Wel lekkere muziek hoor. De cake op de week. Weet je nog wel? Op de televisie.

Hoi Sjoerd, ik had nog even een verzoekje. En wel deze. Wild Horses van de Rolling Stones. Dankjewel.

0: muziek van The Moody Blues, natuurlijk de Britse band. En het nummer verscheen op het album In Search of the Lost Chord uit 1968. En natuurlijk staat de band onder leiding van Justin Haywood. En die kennen we natuurlijk allemaal. Ride My Seesaw hoorde je. En het nummer werd uitgebracht in 1968. Maar we gaan wat disco platen draaien. Ja, dat is altijd de vraag rond 8:30. Dus ik moet me daar ook aan houden. En de eerste die ik ga draaien is uit 1979. Stond 4 weken in de top 40. En piekte maar op nummer 30. Ik snap het helemaal niet. Jimmy Bohorn met Spank.
1: Hey you!
2: Stap in de disco train. Samen met Milko Roodnat.

Jimmy Bolhorn in 1978 had hij zijn eerste succes met Dance Across the Floor. Ja, het was de tijd dat ik naar de disco ging. Eind jaren 70, begin jaren 80. En toen kreeg ik ook net verkering. Ik ben in 1982 getrouwd, dus ondertussen alweer bijna 44 jaar. En dit soort muziek hoorde je in de disco. Jimmy Bolhorn, onder andere met Spank. Een lekker nummer hoorde op de radio. En deze hoorde je ook op de disco. Ja, het zijn allemaal discoplaten die we gaan draaien. Althans, twee discoplaten. Zo rond 8:30 doet Sjoerd dat ook altijd. Dus ja, dan doe ik het ook maar. Dit zijn de Spinners, oftewel de Detroit Spinners. En een van hun bekendste is deze, denk ik.

Ik vind het leuk hoor, die disco muziek, maar het ging mij altijd veel te snel. Ik was meer de man van het schuifelen. En weet je waarom? Dan kon je zo lekker dicht tegen elkaar aanzetten. En dat vond ik altijd wel lekker. Maar ja, dit soort muziek werd veel gedraaid in de discotheken. We gaan weer tot de orde van de dag. Een beetje lekkere rockmuziek, want daar hou ik wel van. Van het album Saints and Sinners, uitgebracht in 1982, heb ik het over de formatie Whitesnake. En deze lekkere hit, hoog in de hitparade. Dit is Here I Go Again.

Lekker hè, die stem van Cas Lux. En gitaarwerk van Jan Akkerman. Natuurlijk de formatie Brainbox. Uit Amsterdam komen ze. En je hoort de Down Man uit 1969. En over gitaren gesproken. Heb je je luchtgitaar bij de hand? Ik zou het maar doen. Want deze formatie kan er ook wat van. Afkomstig uit Amerika. En van het album Cosmos Victory, wat uitkwam in 1970, is dit het mooie nummer Up Around the Bend.

Lekker die stem van John Fogerty. Ondertussen is hij alweer 81 lente jongs, Amerikaanse singer-songwriter. En hij was natuurlijk de voorman van deze band, Creedence Clearwater Revival. Met het mooie nummer van het album Cosmos Factory en Up Around the Band. En ik zal niet onder stoel of banken steken, maar momenteel zit ik midden in een verhuizing. Ik ga richting de Achterhoek. En ik hou van Achterhoekse muziek. Ik spreek de taal ook nog steeds. Ik heb er vroeger gewoond. En ik ga nu weer terug. Binnenkort verhuis ik naar Zelhem. Maar mijn programma's gaan gewoon lekker door hoor. Want ik presenteer natuurlijk ook tussen 8 en 9 op dinsdag en woensdag het programma eruit. En dat gaat gewoon door. Alleen mijn zondagprogramma wordt lekker overgenomen. En muziek uit de Achterhoek. Dit is de band Kiekers Nou. Kiek nou eens. En in de hemel is geen bier. Ja, dan krijg je net een foto toegestuurd van Sjoerd Jong met een glas bier.

De tap die gaat nu open, alle vaten die stond koud. Laat de drank maar lopen voor het wet aan beurt.

0: Ja, en door hoort ze met de klompen en natuurlijk. Ja, de kikkers nou, kijk nou eens. In de hemel is geen bier.
1: Tij, waar gaat het eigenlijk over?
0: Ja, dat weet ik ook niet waar het over gaat, maar dat maakt ook niet zoveel uit. Hey, vaste luisteraars van dit programma zijn natuurlijk Theo en Janneke uit Leeuwarden. En die vroegen ook een plaatje aan. En ze vroegen een plaatje aan van Fleetwood Mac. Althans, die heb ik dan maar uitgezocht, want er stond niet bij welke plaat dat ze wilden horen. Maar ik heb er maar gewoon eentje gepakt. En volgens mij vinden ze dit wel mooi. We gaan terug naar 1980. Dit mooie nummer. Dit heet Sarah. Fleetwood Mac.

0: Zaterdagavond. Live uit Oranjewoud, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door. Tot aan 10 uur. Dit is de... Saturday night.
1: Vandaag met Milko Roodnat.

goedenavond. Dit is uur 2 van de Saturday Night Train. Niet met Sjoerd Jong, maar vanavond met mij moet je doen. Mijn naam is Milko. En tot dan 10 uur ben ik bij je met de lekkerste gauwhouden. En ook misschien wel een vleugje nieuw. We begonnen dit uur met Bryan Adams. En er is een rocknummer geschreven door de Canadese muzikant. En gezongen door Bryan Adams. Samengeschreven met Jim Vallance. En het nummer werd als vierde single van Albums. Studioalbum Reckless uitgegeven in 1985. En in juni 1990 werd de single nog eens een keer heruitgegeven. Ja, welkom in uur 2, ik zei het al. Sjoerd die zit ergens op een waddeneiland. En is daar volgens mij verdwaald. Ik krijg allemaal foto's binnen met Sjoerd de Jong met een glas bier in zijn hand. Ik weet niet of dat allemaal goed gaat, maar we gaan het wel merken, denk ik. En misschien dat hij de volgende week wel weer is. Ik heb geen idee. Want volgende week ga ik hem niet vervangen hoor. Want Sjoerd, ik blijf niet aan de gang. En trouwens, volgende week ga ik lekker zelf aan de barbecue. Op de zaterdagavond. Dus daar heb ik er helaas geen tijd voor. Maar ik zei het al, tot aan 10 uur ben ik bij je met de lekkerste muziek. En we gaan maar beginnen uur 2 met een Nederlandstalige. We gaan terug naar het jaar 1997 alweer. Een formatie die een merkwaardige naam heeft aangenomen. Namelijk is ook schitterend. En de muziek die ze gemaakt hebben is ook inderdaad schitterend. En dit gaat over het voltooid verleden tijd. We praten er niet meer over.

twee heren, Niels Hermans en Marcel Kaptein. Ja, in 1991 hadden ze een heel mooi album, Under the Waterline, met dat hele bekende nummer erop. En dat heette You. Maar in 1994 kwamen ze met een album en die heette The Fiore Inside. En daarop dit nummer dat ik zo net draaide, Rumors in the City, de formatie Ten Sharp. En dit is natuurlijk het programma van de vele verzoekjes. En ik heb eigenlijk ook zelf al een verzoekje, want ik vind het een prachtige band. En er staat altijd nog een keer op mijn bucketlist om naar een concert te gaan, maar het lukt me nog maar steeds niet. En de concerten zijn ook peperduur om naartoe te gaan. Heb ik het over de formatie Metallica. En een van hun mooiste vind ik wel deze. Van het album Metallica, wat uitkwam in 1991, is dit mooie nummer. Speciaal voor mezelf. En als je het ook mooi vindt, gewoon lekker blijven luisteren. Dit is Nothing Else Matters.

Metallica, een Amerikaanse metalband, opgericht in 1981 in Los Angeles door de Deen Lars Ulrich en de Amerikaan James Hetfield. En de band heeft sinds zijn ontstaan meer dan 100 miljoen exemplaren van zijn albums verkocht en is daarmee de meest succesvolle metalband aller tijden. Dit mooie nummer uit 1991, en dat is een beetje een verzoekje van mezelf. Ach, af en toe moet je jezelf ook eens een beetje kittelen, toch? Dat mag wel. We gaan nu naar Down Under. En naar Down Under, dat betekent nu naar Australië. Het land van de kangaroes. Het land van de rode aarde, want er zit heel veel metaal in de grond daarom. Ook nog op mijn bucketlisten staat het om een keer naartoe te gaan. En deze artiest komt er vandaan, John Fornham. We gaan terug naar 1986. Dit is Your The Voice. Hier in de zaal.

Ja, heerlijke muziek vind ik het van John Fornham. Typische muziek van Down Under, oftewel uit Australië natuurlijk. You're the Voice. Straks gaan we de wisselplaat behandelen van Geert de Meer. Hij kiest altijd twee platen uit met dezelfde titel, maar van verschillende artiesten. En die ga je straks horen. Maar eerst een plaat van de Nits, de Nederlandse band. En deze uit 1983. Dit is Neskio.

0: wie zegt dat we in Nederland geen goede muziek maken? Deze band uit Nederland natuurlijk, de Nits. Uit de 1983 van het album Omsk. En het nummer heette Neskio. En we zijn toe aan de wisselplaat. En Geert de Meer die schrijft dan Hey Sjoerd. Maar dat moet natuurlijk zijn
1: Milko Roodnat.
0: Maar ja, dat kon hij natuurlijk ook niet weten. Maar weer even de wisselplaat voor de komende zaterdag. Een oudje dit keer, maar bepaald niet verkeerd, schrijft hij. Ja, en de plaat heet I'm a King Bee. En het origineel komt uit 1957 van Slim Harpo. Die ga ik zo meteen ook als eerste draaien. En de tweede, die is van Pink Floyd. En die vindt hij eigenlijk heel beter, moet hij wel zeggen. Maar de Rolling Stones covert het in 1964 ook. En maar de Pink Floyd versie vind ik een stuk beter, schrijft hij. Nou, we gaan het horen. Dit is Slim Harpo uit 1957. Een hele tijd alweer. Well,

ben het niet helemaal eens met Geert de Meer, hoor. Ik vond die eerste uitvoering ook best wel lekker van Slim Harpo. Want ik vond het meer een bluesnummer. En eigenlijk werd die heel mooi gespeeld in 1957 door Slim Harpo. En die kwam ook uit Louisiana en was een Amerikaanse bluesmuzikant. We gaan maar even naar de Achterhoek. Ja, ik zei het al, ik ga verhuizen naar de Achterhoek. En ik draai veel muziek uit de Achterhoek. Ik vind dat gewoon lekker. Ik ben naar het eerste concert geweest ergens in 1974 van Normaal. Dat was in Lochem. Dit is Dat komt er nu van. Dat komt er nu van.

denk hij was, ja dat moet ik wel zeggen, hij was een van de beste drummers denk ik ter wereld, Phil Collins. En hoorde toen bij de band Genesis, maar heeft ook een gigantische solo carrière achter de rug. Deze album nam hij op in 1985 en heet No Jacket Required. Met het mooie nummer op Take, Take Me Home, ja. Maar zijn gezondheid is nogal broos en hij treedt helemaal niet meer op, helaas. In 1968 kwam The Love Affair met het nummer Everlasting Love uit. En in 1987 deed de Duitse Sander het nog eens een keer dunnetjes over. Met dit nummer, Everlasting Love.

cover van The Love Affair natuurlijk. Sandra komt er uit Duitsland. En wij blijven maar even in Duitsland met Rheingold. Dat was een Neue Deutsche Welle band uit Düsseldorf. En Neue Deutsche Welle was oorspronkelijk muziek die voorkwam uit punk en new wave uit 1976. Dit kwam uit 82 en het heet Dreiklang Dimensionen.

0: Turtles, oftewel de schildpadjes.
1: Ja, uit 1975 en Happy Together. En daarvoor natuurlijk de Golden Earrings met Just a Little Bit of Peace in My Heart uit 1965. Het stond op hun debuutalbum. Maar het is bijna 10 uur. En dat betekent dat we afscheid gaan nemen. Ja, het zit erop. En dit was wat mij betreft de Saturday Night Train voor deze zaterdagavond. De 13e juni 2026. Volgende week is Sjoerd er weer, heeft hij me beloofd. En dan weer de vertrouwde verzoekjes. De wisselplaat. Ja, alles wat hier meer zijn. Natuurlijk ook de discoplaten. Zometeen tussen 10 en 12 de Dave Show met David Hearn. En ik ben er morgen weer tussen 12 en 2 morgenmiddag met Music Memories. En ik hoop dat je dan ook gaat luisteren. Ik bedank je voor het luisteren. Mooie zaterdagavond. En graag tot een andere keer. Dag, dag.

0: naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. Gisteren werd er een kookadvies ingevoerd vanwege mogelijke E. coli-besmetting. Uit nieuw onderzoek blijkt dat die poepbacterie toch niet in het water zit. Daarom is het kookadvies ingetrokken en kan het kraanwater weer normaal worden gebruikt. Evides onderzoekt wel waarom eerdere tests toch een mogelijke E. coli-besmetting aangaven. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie veroordeelt de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede van gisteravond. Er vielen toen zo'n 60 relschoppers agenten aan en ze richtten flinke schade aan bij het gemeentehuis. Volgens de minister ondermijnt het geweld de rechtsstaat en brengt het omwonenden in gevaar. De politie herstelde de orde met onder meer de mobiele eenheid, paarden en honden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, van wie er nog 5 vastzitten. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het is veiligheidsexpert James Boyar die een belangrijke rol speelt bij de hervorming van het leger en de politie. De ontvoering vond plaats in de hoofdstad Port-au-Prince in een wijk die als relatief veilig geldt. Wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist is nu nog niet duidelijk. Al jaren kampt Haiti met extreem bendegeweld en een golf aan ontvoeringen. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er zijn al wekenlang protesten tegen die bouw in het beschermde Flora-gebied. Demonstranten zeggen dat bewoners onvoldoende zijn gecompenseerd en spreken van landonteigening. De regering van Albanië gaf het project de status van speciale investeerder. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
13: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
14: Koffie Compleet.
13: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
3: And now it's time for...

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Morgen stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. Gisteren werd er een kookadvies ingevoerd vanwege mogelijke E. coli-besmetting. Uit nieuw onderzoek blijkt dat die poepbacterie toch niet in het water zit. Daarom is het kookadvies ingetrokken en kan het kraanwater weer normaal worden gebruikt. Evides onderzoekt wel waarom eerdere tests toch een mogelijke E. coli-besmetting aangaven. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er zijn al wekenlang protesten tegen die bouw in het beschermde Flora-gebied. Demonstranten zeggen dat bewoners onvoldoende zijn gecompenseerd en spreken van landonteigening. De regering van Albanië gaf het project de status van speciale investeerder. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
13: Oh, de 1395 AM
14: is er even niet.
13: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
14: Nu
13: op 1098.
14: En via de digitale kanalen.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.

Seabreeze.

0: IOC Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Hij was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau

0: letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
7: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
3: volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
13: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
3: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
13: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
3: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.